0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In het Brabantse Bavel is een oude vrouw gered uit haar brandende huis. De begaande grond stond al in lichterlaaien en de vrouw zat achter een deur. Uiteindelijk wisten hulpverleners haar daar weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media had ze veel rook ingeademd. President Trump heeft nog eens herhaald dat hij graag nieuwe verkiezingen ziet in Oekraïne. Hij is kritisch op president Zelensky en zegt dat hij geen vredesdeal kan maken met de Russen. Trump maakte wel een deal met de Russen over diesel. Om zo de dieselprijs in Amerika snel omlaag te krijgen in aanloop naar verkiezingen in eigen land. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt in zijn huis. Hij was met jerrycans in de weer en buren vertrouwden het niet. Volgens de politie wilde hij zijn huis in brand steken en vormde hij een gevaar voor zichzelf en de buurt. En een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Een man heeft daar 7 familieleden en een familievriend doodgeschoten. Onder de slachtoffers waren een 8 maanden zwangere vrouw, een jochie van 5 en een meisje van 1. De dader pleegde daarna zelfmoord. Over zijn motief is nog niets duidelijk. Dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog behoorlijk tot aan de middag. In het zuiden is het overwegend droog. En in de middag is het in het hele land wisselvallig en een graad of 15. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Rusland wil graag een deal maken met Oekraïne, maar Oekraïne wil dat niet. Dat zegt president Trump nadat hij met de Russische president Poetin gebeld heeft. Hij vindt nu dat er in Oekraïne nieuwe verkiezingen moeten komen. Trump heeft het lastig in eigen land door hoge brandstofprijzen en hoopt dat met Russische diesel te kunnen beteugelen. Pech voor reizigers tussen Delft en Rotterdam, want tot vanavond 11 uur rijden er geen treinen. ProRail is nog druk bezig de schade te herstellen na een brand bij een spoorbrug. Mogelijk is die brand aangestoken, dat wordt nog onderzocht. De NS zet vandaag wel bussen in. Boze reacties na de dodelijke aanval op de luchthaven van de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Daarbij vielen 12 doden en meer dan 300 gewonden. Onacceptabel, zeggen de Amerikanen. En volgens een VN-gezant is de aanval van de Houthis een ernstige escalatie en een bedreiging voor de veiligheid in de regio. En geen lekkere start voor Michael van Gerwen aan een Zwitsers darttoernooi. Hij is meteen in de eerste pot uitgeschakeld. Dat overkwam hem ook eind september op de World Grand Prix. Van Gerwen is op de wereldranglijst nu gezakt naar de 9e plek. Dan nu het weer van Weeronline. In het noorden regent het nog behoorlijk. In de middag is het in het hele land wisselvallig, met soms zon en soms buien. Het wordt zo'n 15 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: naar verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Saudi-Arabië dreigt hard terug te slaan na de dodelijke aanval op de luchthaven in hoofdstad Riyadh. Daarbij vielen zeker 12 doden en honderden gewonden. Ze noemen de aanval door de Houthi-rebellen uit Jemen oorlogsmisdaden. Ondertussen waarschuwen verschillende ambassades om de luchthaven in Riyadh voorlopig te mijden. In het Brabantse Bavel heeft de brandweer een hoogbejaarde vrouw gered uit haar brandende huis. Ze zat achter een deur en kon niet meer weg. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en had veel rook ingeademd, schrijft Omroep Brabant. De brand is geblust. Het is onduidelijk hoe het nu met de oude vrouw gaat. Orkaan Isaias heeft in Amerika aan al zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zitten honderdduizenden mensen nog altijd zonder stroom. De orkaan kwam aan land in Florida en zorgt onder meer voor omgewaaide bomen, overstromingen en veel schade. Inmiddels neemt Isaias wel af in kracht. En dat belangrijke Amerikaanse tv-zenders even niets meer uitzonden uit het Witte Huis kan nog wel eens een juridische staartje krijgen. Toen Trump CNN toegang weigerde, besloten andere zenders uit solidariteit ook geen beelden meer te maken in het Witte Huis. Nu onderzoekt de Amerikaanse justitie of de zenders daarbij geen wetten overtraden. Dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog behoorlijk. In de middag is het in het hele land wisselvallig met soms de zon en soms buien. Het wordt zo'n 15 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Saoedi-Arabië is woest na een dodelijke aanval op de luchthaven in de hoofdstad Riyadh. Daarbij kwamen zeker 12 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. Zo'n aanval met burgerdoden is een oorlogsmisdaad, zeggen de Saoedi's. De aanval is opgeëist door de Houthi-rebellen uit Jemen, met wie al langer oorlog is. In het Brabantse Bavel is een oude vrouw gered uit haar brandende huis. De begane grond stond al in lichte laaien en de vrouw zat achter een deur. Uiteindelijk wisten hulpverleners haar daar weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media had ze veel rook ingeademd. Een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Daar schoot een man 7 familieleden en een vriend dood. Onder de slachtoffers zijn een jochie van 5, een meisje van 1 en een 8 maanden zwangere vrouw. Waarom de dader dat deed is niet duidelijk. Hij maakte zelf een einde aan zijn leven. En Ajax en FC Twente hebben gisteravond punten laten liggen en blijven daardoor buiten de top 3 van de Eredivisie. Ajax ontving NEC en scoorde snel, maar uiteindelijk bleef het 1-1. Ook FC Twente kwam tegen Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Feyenoord staat nu bovenaan na de 2-0 winst op AZ. Het weer van Weer Online. Vooral in het noorden regent het nu stevig en kan het ook flink waaien. Vanmiddag wisselen regen en zon elkaar af en dan wordt het 13 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. En tot zover het AD-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.gd-twente.nl/luister.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De luchtaanval gisteravond op een vliegveld in Saoedi-Arabië was de dodelijkste aanval in de regio sinds het begin van de Amerikaanse oorlog met Iran. Dat meldt de New York Times. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh vielen zeker 12 doden en er zijn honderden gewonden. De aanval is gedaan door Houthi-rebellen uit Jemen, die worden gezien als belangrijke bondgenoot van Iran. In Bavel in Brabant is een hoogbejaarde vrouw gered uit haar brandende huis. Ze zat achter een deur en hulpverleners wisten haar daar uiteindelijk weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de regionale media had ze veel rook ingeademd. In Rusland is opnieuw een datacenter aangevallen van IT-bedrijf Yandex. Er zouden geen slachtoffers zijn. Yandex is het Google van Rusland en speelt daar een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Met de aanvallen zou Oekraïne de oorlog dichter bij de gewone Rus willen brengen. En mooie plaatjes van de lucht, want vooral in het zuiden van ons land was gisteravond het Noorderlicht te zien. Je had er wel een camera voor nodig. Bij Noorderlicht kan de lucht groen, rood of paars kleuren. Dat komt door een storm op de zon. Weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Voor 13 tot 15 graden. En tot zover het AP-nieuws.
4: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, nee. Die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Mannen.

0: Luister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
3: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis cool. Knippers Zonwering.
3: De schaduwmakers uit het oosten.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse president Trump heeft de aanval op een luchthaven in Saoedi-Arabië veroordeeld. Hij noemt het een vreselijke daad. Op het vliegveld van de hoofdstad Riyad vielen zeker 12 doden en honderden gewonden. De luchtaanval werd gedaan door Houthi-rebellen. Saoedi-Arabië leidt al jaren een militaire coalitie tegen de Houthis. Een nieuwe overstroming heeft in Nepal voor veel schade gezorgd. Op 100 kilometer van de hoofdstad Kathmandu was een aardverschuiving. Puin belandde in de rivier en toen liep een heel gebied onder water. Anderhalve maand geleden was er in Nepal een nog grotere overstroming. Er vielen ruim 1400 doden. Een ravage in Tilburg. Daar crashte vanochtend vroeg een gehuurde BMW tegen twee geparkeerde auto's. Die werden door de klap gelanceerd en kwamen tegen een huis en een café terecht. Volgens Omroep Brabant is op camerabeelden te zien dat na de crash drie jongeren wegrennen. De politie is naar ze op zoek. En op social media worden foto's gedeeld van het Noorderlicht. Dat was vannacht vooral in het zuiden van ons land te zien. Je had er wel een camera voor nodig. Het Noorderlicht ontstaat door uitbarstingen op de zon. Daarbij komen elektrisch geladen deeltjes vrij en dan kan de lucht paars, groen of rood kleuren. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Erik Kiekenbelt.

0: even lekker rustig wakker worden met Van Morrison en Have I Told You Lately.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Een hele goede morgen. Welkom bij wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker. Iedere zaterdag en zondagochtend van 8 tot 10 kijken we terug op de meest opvallende en leukste fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week. En dat doen we vandaag ook weer op deze zondag. Het is 11 oktober, mensen.
1: Vandaag de dag dat.
0: De dag dat in 1965 de lancering is van radiozender Hilversum 3. Ja, deze zender wordt in het leven geroepen om te dienen als alternatief voor de dan zeer populaire zeezender Radio Veronica. Ja, Hilversum die doet in die tijd niet zo heel veel voor jongeren. En aanvankelijk wil het ook niet zo erg lukken met Hilversum 3. Maar ja, in 1974 werden de zeezenders via de wet het zwijgen opgelegd. Ja, en toen kon Hilversum uitgroeien tot een nationale popzender. Vandaag de lancering in 1965.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 1980 het CDA, het Christendemocratisch Appel, wordt opgericht. Ja, deze nieuwe partij is het resultaat van een fusie tussen de Katholieke Volkspartij, de Christelijke Historische Unie en de Anti-Revolutionaire Partij. Vandaag dus in 1980.
1: Vandaag de dag dat.
0: Ja, in 1987 de operatie Deep Scan wordt beëindigd. Zou je zeggen, ja, de operatie Deep Scan, wat was dat ook alweer? Nou, onderzoekers zijn in het Schotse Meer toen... het Schotse Meer, dat heette Loch Ness, op zoek gegaan naar het definitieve bewijs voor het bestaan van het monster van Loch Ness. Jazeker. Liefkozend ook Nessie genoemd. Echter, ja, Nessie werd nooit gevonden. Nou, de kosten die waren niet gering, hoor. 1 miljoen pond om even te zoeken naar het monster van Loch Ness. Zo is het. Goed, historische feiten voor deze zondag, deze 11 oktober. Doe die je voordeel mee, zou ik willen zeggen. Hebben we nog dingen waar we aan moeten denken vandaag? Zeker, mensen. Het is vandaag Wereldmeisjesdag. En het is ook internationale coming-out-dag. Ja. Nou, goed. Zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb, hè?

0: Het is toch een hele geruststelling, hoor. We don't have to take our clothes off. Nou, kan je beloven, met die temperatuur op dit moment buiten is dat ook geen pretje. Jermaine Stewart zong erover in de jaren 80. En daarvoor Sierra en Take a Chance. De Twentse Ochtendshow, zoals gezegd. We gaan terugkijken op de meest opvallende zaken uit ochtendshows van de afgelopen week. En hier is het eerste fragment.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Daar is Edwin van der Wiel. Goedemorgen, Edwin.
3: Goedemorgen, Wim.
2: Je hebt weer een nieuwe arbeidsmonitor. Altijd interessant. Vertel eens, hoe ziet het eruit voor Twente?
3: Ja, goed, altijd moet ik natuurlijk zeggen dat ik het niet alleen maak, samen met collega's van Kennispunt Twente. Maar in ieder geval, we hebben dit keer ook aandacht besteed aan de banenontwikkeling in Twente. We hebben de cijfers van 2025 en 355.000 mensen zijn aan het werk in Twente. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal uit Twente komen, maar als je dat vergelijkt met de bevolking is meer dan de helft, de verhouding is meer dan de helft. Dus dat is heel interessant. Ook is een toename van het aantal banen. 3000. Er is wel sprake van een afvlakking ten opzichte van de afgelopen jaren. Oh. En dan moet ik wel zeggen dat het de afgelopen jaren wel erg snel ging. En ja, je kunt ook afvragen van hoeveel mensen willen er nog werken in Twente die dat op dit moment nog niet doen. Als we dat vergelijken met Nederland, zitten we eigenlijk zeg maar op het Nederlands gemiddelde van hoeveel mensen uit de groepen 15 tot 74-jarigen er werken. Dus je kunt je afvragen van kan het nog meer? Ja. Daarom ook die afvlakking.
2: Ja, maar er zijn dus mensen die dus, ja, dat is al veranderd natuurlijk, die kunnen werken, maar niet willen werken. Of ja, dat dus eigenlijk een beetje, dat wringt.
3: Oh nee, dat valt wel mee. Dus er zijn er steeds minder mensen die, zeg maar, die willen werken, maar nog niet werken. Of die gezocht hebben dat werken en nog niet werken. Dus dat nemen we af. Wij noemen dat het onbenut arbeidspotentieel, zoals het heet. Oh, ja. En dat is de afgelopen jaren echt sterk naar beneden gegaan. Voornamelijk omdat iedereen die wilde werken, heeft een baan gevonden. En nu zitten we op een soort van, ja, van parkeerpunt misschien wel. Dat zullen we in de komende jaren wel zien. Waarbij dus zeg maar iedereen die wil werken in Twente zo ongeveer wel werkt. Maar dat er eigenlijk vacatures zijn die niet opgevuld kunnen worden. Wat we overigens wel zien, is dat mensen die in deeltijd werken, een deel daarvan wil wel zeg maar meer uren werken. En dat past niet altijd zeg maar in de baan of de combinatie met werk en thuis. Dus dat is wel nog een groep waar zeg maar nog wat rek in zit.
2: Ja, het is wel een puzzel langs de brand. Hè? Vroeger ging je gewoon op maandag naar de baas en kwam je de vrijdag weer terug. Maar het is tegenwoordig allemaal anders, hè? Puzzeltje.
3: Ja, nee, wat dat betreft, kijk, we zijn, als we de reclames moeten geloven, zijn we allemaal uniek. En dat past ook in het arbeidspatroon. Niet iedereen wil meer van 9 tot 5 werken. Ja. En dat is misschien wel goed ook, want ja, we willen natuurlijk ook wel eens wat drinken op het terras. Dus ja, dat moeten ook mensen zijn die s'avonds of in het weekend werken. En dan hebben we het bijvoorbeeld ook over de zorg en noem alles maar op, hè, de ploegendiensten. Ja.
2: Mm-hmm. Goed uitgelegd. Over het algemeen, hoe staan we ervoor? Wat geef je voor cijfer voor Twente, Edwin?
3: Oh, dat is een leuke vraag. Normaal doen we niet aan rapportcijfers.
2: Nee, dat weet ik daarom niet.
3: Als we ze 7,5 is wel een mooie, denk ik.
2: Ik vind het mooie.
3: Het is een perfecte. En ja, we hebben natuurlijk ook te maken met die vacatures die toch weer wat toenemen, het aantal vacatures. Dus dat is toch een teken dat de vraag vanuit het bedrijfsleven en vanuit anderen groot is. Maar dat niet iedereen, ja, dat er geen werknemers zijn die erop in willen springen. Dus je praat over bijna 3 vacatures die zeg maar openstaan op dit moment. Als je kijkt naar het aantal werkzoekenden. Dus werkzoekenden hebben behoorlijk wat keuze.
2: Ja, dat is op zich positief. Mm-hmm. Dus wat dat betreft nog werk genoeg in plaats van andersom. Hè. Dus hartstikke goed. Wanneer is de volgende, Edwin?
3: Volgende zal eind dit jaar en begin volgend jaar verschijnen. Dus dan bel ik je wel weer een keer. I can still

0: wellicht een van de beste zangers van Nederland. Maar dat zeg ik wel van meer zangers uit ons eigen land. Douwe Bob was dat op Jouw Keuze in Twente en Note to Self. Het is tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Hier is Peter-Jan Schone met het streeknieuws.
1: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
6: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bouwmeester.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. Ex-rijschoolhouder Henry Kamps is donderdag veroordeeld tot 3 weken voorwaardelijke zelfstraf na een lokaal vredebreuk bij het CBR in Hengelo. De 64-jarige werd eerder dit jaar aangehouden op de Westermaat campus, terwijl hij daar al een gebiedsverbod had. Hij mag 3 jaar lang niet binnen 500 meter van een CBR-vestiging komen. Als hij dat wel doet, moet hij alsnog 3 weken de cel in. Kamps moet ook een reclasseringstraject volgen en was niet bij de zitting in Almelo. Oldenzaal houdt vandaag voor het eerst een cultuurnacht. Tussen 6 uur 's avonds en middernacht kunnen bezoekers op verschillende locaties in de binnenstad terecht voor muziek, theater, kunst en creatieve activiteiten. Bezoekers bepalen zelf hun route. Volwassenen betalen €15 voor een kaartje. Jongeren tot 18 jaar betalen €7,50. En kinderen onder de 12 jaar mogen gratis naar binnen. En de Almeloze gemeenteraad wil een oplossing voor verkeersboetes die evenementenorganisatoren onnodig krijgen door cameratoezicht in de binnenstad. Tijdens de raadsvergadering van maandag 6 oktober werd een motie hierover aangenomen. Organisatoren moeten kentekens nu vooraf doorgeven voor een ontheffing. Maar dat lukt niet altijd bij grote evenementen of onverwachte situaties. De VVD wil dat het mogelijk wordt om ook achteraf toestemming te regelen voor voertuigen die nodig waren voor een evenement. Een meerderheid van de raad stemde voor de motie, waarna het college moet uitwerken hoe de regeling eruit kan zien. En dan het weer voor Twente. Vandaag krijgen we een afwisseling van opklaringen en af en toe een plaatselijke regenbui. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur komt vanmiddag uit op een graad of 14... bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanavond en vannacht klaart het wat verder op en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 8 tot 10 graden. Morgen overdag verandert er weinig aan het weerbeeld. Opnieuw een wisselvallige mix van wolken, af en toe zon en een lokaal spatje regen. De thermometer geeft dan maximaal 13 tot 14 graden aan.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Het was ooit een programma op de Nederlandse radio, The Breakfast Club. Had niets te maken met dit plaatje. Ook een fijne deun hoor, uit de jaren 80. En Right on Track, en daarvoor Te Pauw. En China in Your Hands. De Twentse Ochtendshow, straks weer een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week. Nu eerst muziek van James T.W. Come home.

0: Gevoelige klanken van James T.W. Ja, je ziet toch steeds meer dat we ook weer met het country te maken hebben de laatste tijd op de Nederlandse radiozenders. En ook dit, het is niet echt country, maar wel een mooi deuntje, al zeg ik het zelf. When You Love Someone. In Twente Wordt Wakker, waar het de tijd is geworden voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: En ik hoop dat het volgende week ook mooi is, want dan hebben wij de herfstvakantie Beleefweek op de Zallandse Heuvelrug en het Twents Reggedal. Gerben van der Zwaard, goedemorgen.
3: Goedemorgen Wim, goedemorgen.
2: Ja, al zin aan de vakantie?
3: Zeker, er staat een mooi programma voor iedereen klaar.
2: Nou, wat gaat er gebeuren? Altijd mooi in die kleuren en dat soort dingen. Tenminste, ik hoop dat het er volgende week mooi uitziet.
3: Ja, dat hoop ik ook. Het is de herfstvakantie altijd mooi, omdat dan natuurlijk er veel verandert in de natuur. En de blaadjes zijn dit jaar laat, maar langzaam maar zeker wordt alles een beetje geel en rood. En mooi moment om erop uit te gaan.
2: Ja, zeker weten. En dan is die Zallandse Heuvelrug is altijd prachtig. En het Twentse Reggedal, ja, wat niet. Dus en mensen zijn er ook een beetje aan toe. Wat gaan we doen vanaf zaterdag is dat, hè?
3: Ja, klopt. Vanaf zaterdag start de Beleefweek. Dus jaarlijks in de herfstvakantie in het gebied Zallandse Heuvelrug Twentse Reggedal. En eigenlijk kan je van alles doen. Er zijn natuurbeheerders die dingen organiseren. Ondernemers die dingen organiseren. En je kan kunstroutes, challenges, culinaire fietstochten, er is van alles te doen.
2: Culinaire fietstochten, daar houden we van.
3: Ja.
2: Wat dat betreft. Zeg maar, waar is het startpunt? Hoe gaat het precies allemaal?
3: Nou, de beleving is spuit over het hele gebied. Dus je kan op verschillende plekken starten. Je hebt natuurlijk het buitencentrum op Zallandsheuvelrug in Nijverdal. Maar je kunt ook starten bij de Wilgenwaard of in het midden van Holte. Je kan bij de Lemelen Ash kan je dingen doen. Dus eigenlijk het hele gebied, van Ommen tot aan de Boorkot, daar kan je terecht voor dingen.
2: Ja, eigenlijk kun je daar de hele herfstvakantie wel voor maken als het moet, hè?
3: Ja, je moet nog je best om alles te kunnen doen, denk ik. Ja, precies.
2: Ja. Zo is dat. Hey, hoe is het trouwens met het bezoekerscentrum? Dat blijft voorlopig gewoon de deur open, hè? Want daar gaan dan weer verhalen over. En mensen die zeggen, oh, dat zit toch dicht? Maar het zit nog lang niet dicht, toch?
3: Zeker, is nog open. Je kan er gewoon naartoe. En we doen er alles aan om het open te houden.
2: Ja, dat was toch ook het verhaal. Dat zou toch ook open blijven. Was toch allemaal een beetje te snel over geoordeeld, geloof ik.
3: Dat voorlopig blijft het zeker open. Dat is wel de bedoeling, ja.
2: Ja, dat moeten we willen. Dat moeten we willen. Dat moeten we zo houden. Hartstikke goed.
3: Zeker.
2: Hey, kost het nog iets? Of hoe moeten we dat zien? Of is het allemaal zo te aanschouwen?
3: Het hangt ervan af welke activiteit je wilt doen. Je kan op de site van de Zallandse Heuvelrug, dus dat is zallandsheuvelrug.nl, kun je het overzicht van alle activiteiten zien. En er staat erbij waar het is, hoe laat het begint en ook of het iets kost. En het ene is gratis, de andere kost een paar euro. Soms weer wat uitgebreidere programma's, net wat je kiest.
2: Oké. Is dat nou de mooiste tijd van het jaar eigenlijk ook voor het hele gebied?
3: Ja, er zijn de meningen over dat. Ik vind dat van wel, maar we hebben natuurlijk net ook de mooie paarse kleur van de heide gehad.
2: Ja.
3: Ook niet te onderschatten.
2: Ja, klopt, ja.
3: Maar als je naar het hele gebied kijkt, is dit wel echt een prachtige tijd. Omdat er gewoon heel veel gebeurt, veel paddenstoelen. Dieren zijn nog actief. Je hebt mooi dat ochtendlicht met de mist en zo. Dus zeker een goed moment om erop uit te gaan.
2: Goed zo. Nou, we hebben er zin aan. De herfstvakantie vanaf zaterdag gaat hier.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Meister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Veiligheidsdiensten waarschuwen voor Russische moordaanslagen op Europese burgers. Vooral bazen in de defensieindustrie zouden gevaar lopen, schrijft een Britse zakenkrant. Nu het maar niet opschiet met de oorlog in Oekraïne, gooien de Russen het over een andere boeg. Ze willen mensen die Oekraïne helpen met wapens bang maken. In Tilburg zijn 3 mannen op de vlucht geslagen na een zware crash, melden regionale media. Een gehuurde BMW met Duits kenteken ramde in een straat 2 geparkeerde auto's. Die werden na de klap gelanceerd en kwamen terecht tegen een huis en café. Op camerabeelden zou te zien zijn dat na de crash 3 mannen uitstappen en er vandoor gaan. Een dode en 2 gewonden in Ruurlo in de Gelderse Achterhoek. Daar botste vannacht een auto met 3 mensen erin frontaal op een boom. 1 van hen overleed ter plekke. De andere 2 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, weten we niet. En een kleurenspektakel aan de hemel. Vooral in het zuiden van ons land was gisteravond en vannacht het noorderlicht te zien. Op social media worden veel foto's gedeeld van een groene of paarse lucht. Om het noorderlicht te kunnen zien had je wel een camera nodig. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, in het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het AP-nieuws.
10: Dit is Twente FM.

0: Sommieux op de Twentse Radio en Feels Part 2.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En we gingen van start in het tweede gedeelte van deze ochtendshow op zondag. Met de opname van Nelly Furtado. Ze hadden het over Try. Nou, dat gaan we ook nog een uurtje proberen. Twee fragmenten liggen nog klaar om gehaald te gaan worden in de Twentse Ochtendshow. Fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen week, hè, die we nogmaals in het weekend halen. Zo'n mooie stad. En daarnaast kijken we nog even naar het weer voor vandaag en ook voor de komende dagen. Hoe gaat het eruit zien? Is het echt nu echt gebeurd met de zomer? Nou ja, straks alle details. En natuurlijk Peter-Jan Schoner. Hij praat ons bij rond 9:30 voor het laatste nieuws uit onze regio.
1: Tot 10 uur is dit het beste van Twente Wordt Wakker.
0: Kwaliteitspopmuziek met een hoofdletter K. Hier is Brian Ferry.

0: Howard Jones op de Twentse Radio en What is Love. En daarvoor draaiden we Roxy Music met natuurlijk Brian Ferry in de hoofdrol en More Than This. Twente wordt wakker. Het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Volgende week is er de herfstvakantie al. We zijn vroeg dit jaar. Ik sta er zelf voor te kijken. En dan gebeuren er altijd leuke dingen. Maar er is ook een stoomweekend. Dat zeg ik goed, Ancolle. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wim. Ja, dat zeg je helemaal goed. 17 en 18 oktober.
2: Ja, van de natuurbuurtspoorweg Haaksbergen-Boekelo. Dat gaat weer wat leuks gebeuren. Treintjes fascineert me altijd. Vertel, Anne.
3: Ja, dat is een weekend lang wat helemaal in het teken staat van stoom op station Haaksbergen. Daar hebben we allerlei stoommachines die je kunt bewonderen. Een klompenmachine bijvoorbeeld. En allerlei stoomtrekkertjes die rondrijden. En op station Boekelo hebben we allemaal modelbanen die in de lood staan opgesteld. In allerlei verschillende formaten en met allerlei verschillende landschappen. En daartussendoor rijden onze stoomtreinen de hele dag. In één weekend gaan we denk ik zo'n, ben ik ruim 20 keer heen en weer met onze stoomtreinen.
2: Zo, kijk eens aan. Genoeg kolen?
3: Ja. We hebben genoeg kolen ingekocht. En alles wat we op dit moment rijvaardig hebben, dat zetten we in. Dus dat gaat helemaal goed komen.
2: Ja, we komen in één keer kolen uit. Ik heb ingekocht. Ik denk, hoe is het met de prijzen van de kolen? Heeft dat ook te maken met olie en dat soort dingen? Ik heb geen idee.
3: Ja, dat stijgt enorm. Dat is in een paar jaar tijd meer dan verdubbeld qua inkoopprijs. Ja.
2: Is dat zo? Ja, want daar heeft het toch eigenlijk helemaal niks meer uit te staan. Raar is dat, hè?
3: Ja, ik weet niet of dat raar is, maar het wordt schaars. En de prijs gaat net als energie gewoon echt heel hard omhoog.
2: Oké. Hey, hoe is het seizoen geweest over het algemeen? Want we hebben ook Lego-treinen heb ik al meegemaakt, dat soort dingen. Volgens mij is het nog steeds aardig in trek. Ik vind het prachtig altijd om te zien. Hoe is het geweest, Anne?
3: Ja, wij mogen niet klagen. Wij hebben een mooi seizoen gehad en nog steeds. Ten opzichte van vorig jaar, we hebben het toevallig van de week even bekeken, loopt er zelfs iets voor. Dus dat doen we eigenlijk weer heel goed.
2: Oké, nou dat is mooi om te weten. Nou, die spoorlijnen nog uitbreiden. Begin ik iedere keer weer over. Ja.
3: Wou dat kon, maar dat gaat helaas niet lukken. Maar met de 7 kilometer spoor die we hebben tussen Haaksbergen en Boekelo kunnen we echt nog heel veel doen. Ja. Dus dat is alleen maar heel erg leuk.
2: Ja, heel goed. Nou, en daar mogen we ook trots op zijn. Hey, even over volgende week neem ik aan ook gewoon overdag geopend. Of hoe moeten we dat zien?
3: Ja, wij merken dat er ook steeds meer belangstelling komt voor de zaterdag. Dus we hebben het programma voor de zaterdag iets aangepast. We zijn zelfs iets eerder open. Vanaf 9 uur zaterdag zijn wij open. En de eerste trein vertrekt ook al om 10 uur. En dat is op zondag precies hetzelfde. En dan tot 1 uur of 6 kun je hier de hele dag rondlopen. En zo vaak met de trein als je wil. En allerlei leuke dingen doen.
2: Hartstikke mooi. En misschien ook daarbinnen, hoe is het met personeel? Hebben we nou nog een beetje jonge machinisten? Of hoe zit dat?
3: Ja, zeker. Wij hebben heel veel ervaren vrijwilligers, maar we hebben ook heel veel mensen die aan de onderkant erbij komen. Dat wil zeggen heel veel jongeren die nog steeds interesse hebben voor die oude techniek. En die willen ook allemaal uiteindelijk wel machinist worden, maar daar hebben we een eigen opleiding voor. Je begint natuurlijk onderaan als depotassistent en dan mag je de machinist helpen met het scheppen van de kolen. En uiteindelijk kun je cheftrein worden. En zo hebben we een heel traject waarbij je uiteindelijk ook, als je geschikt bent, hier machinist kunt worden.
2: Kijk aan. Dus daar is nog steeds gelukkig interesse voor. Ja, ik heb er geen tijd voor, maar lijkt me hartstikke gaaf.
3: Ja, jammer.
2: Ja,
3: hartstikke leuk. We hebben ook leuke arrangementen, hoor. Dan kun je gewoon 1 dag mee als machinist op de locomotief.
2: Oh, nou, daar ga er eens over nadenken. Er speelt zich volgend weekend af, hè? Niet komend weekend, toch?
3: Nee, niet komend weekend. Volgend weekend 17 en 18 oktober. Maar we zijn in de 2 weken dat Nederland herfstvakantie heeft ook nog geopend op de woensdagen. Dan rijden we ook nog met de stoomtrein. Dus de komende 2 weken is hier genoeg reuring weer in het museum. Leuk.
2: Hartstikke mooi. Ancolle.

0: anti-hero. Lijkt me niet iets positiefs als de anti voor staat. Maar wie ben ik? Taylor Swift was dat. En Cher hadden we daarvoor op jouw keuze in Twente. En de Shoop Shoop Song. De Twentse Ochtendshow is zo dadelijk bij je terug. Met nog één fragment en een uitgebreid overzicht van het weer.
1: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Man.

0: www.voetklachtenadviseur.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070... of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Mijn naam is Peter Jan Schoonen. In Hengelo gaan de gemeente, de politie en wijkkracht nauwer samenwerken om problemen bij jongeren eerder te signaleren. Daarover hebben de 3 partijen een convenant ondertekend. Aan de triagetafel vroegsignalering jeugd delen ze signalen om sneller te bepalen of hulp nodig is. Zo willen ze voorkomen dat problemen verergeren en jongeren mogelijk in de criminaliteit belanden. De aanpak maakt deel uit van een regionale samenwerking waaraan alle 14 Twentse gemeenten meedoen. Een 27-jarige man uit Enschede is gistermiddag gewond geraakt toen bij zijn werk in Oldenzaal een zware pellet op zijn hoofd viel. Hij raakte buiten bewustzijn en bracht de nacht door in het ziekenhuis. De pellet viel volgens het transportbedrijf van ongeveer 4 meter hoogte nadat de man met een elektrische pelletwagen een balk raakte. Zijn familie zegt dat hij niet geopereerd hoeft te worden, maar dat zijn herstel waarschijnlijk zo'n 6 weken gaat duren. Het bedrijf noemt het ongeluk pure pech en zegt dat een helm bij dit werk niet verplicht is. En een fietser is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Overdinkel. Het ongeluk gebeurde op de Hoofdstraat, waar de fietser door de auto werd geraakt en viel. De fietser is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig het letsel is, is nog niet bekend. De auto raakte flink beschadigd. En krijgt u nog het weer voor Twente? Vandaag krijgen we in Twente te maken met een wisselend weerbeeld. Bewolkte perioden en zonnige momenten wisselen elkaar af, met af en toe kans op een lokale bui. Het wordt vanmiddag hooguit zo'n 13 tot 14 graden bij een matige zuidwestelijke wind. Vannacht koelt het af naar een graad of 7 en blijft het grotendeels droog. Morgen start de week met iets meer ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op naar een aangenamere 15 graden en blijft op de meeste plaatsen droog. Pas later in de week neemt de kans op regen weer toe.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Corona op jouw keuze in Twente. En de Rhythm of the Night.
1: Weer of geen weer. Het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: We gaan kijken naar het weer voor vandaag en ook zeker voor de komende dagen. Hoe gaat het eruit zien? Nou, om maar met vandaag te beginnen. We hebben een wisseling van stapelwolken en ook zon. Aan het begin van de ochtend komen in het midden en noorden nog buien voor. En is het in het zuiden van het land eerst nog droog. Dat geldt ook voor ons, maar ook daar zullen gedurende de dag de buien gaan vallen. Het wordt ongeveer 14 graden en er staat een matig aan de kust vrij krachtige westenwind. In de avond neemt gelukkig de buiigheid wat af en wordt het op steeds meer plaatsen droog. Temperatuur gaat wel omlaag, 9 tot 12 graden. En vannacht kan die zelfs zakken van 6 tot 8 graden. Dus ja, het wordt wel een aardige frisse nacht. Maar ja mensen, we zitten ook in oktober, hè, laten we eerlijk zijn. Dan morgen de maandag zijn enkele wolkenvelden, maar ook flinke zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het ongeveer 16 à 17 graden bij ons in de regio. En ook dinsdag is het zacht voor de tijd van het jaar. Temperatuur stijgt naar zo'n 19 graden. Maar het zachte weer, dat heeft wel een keerzijde. Het gaat wel samen met veel bewolking en zo nu en dan ook een klein beetje regen. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is matig van kracht. Kijken we dan nog even naar de woensdag. Ja, blijft het ook zacht. Met 17 tot 19 graden en kan het in het zuiden zelfs lokaal 20 worden. Lokaal kan wel een bui ontstaan, maar op veel plaatsen is het droog en ook met regelmatigheid wat zon. Dus rustig weer met een matige zuidwestenwind. En de vooruitzichten, ja, die zeggen toch wel dat er een kleine daling qua temperatuur in gaat zitten. We gaan terug naar 15 tot 17 graden. Het wordt wat wisselvallig met droge perioden waarin de zon schijnt. En zo nu en dan ontstaan er ook enkele buien.

0: Oldenzaal. Er zijn cijfers bekendgemaakt. En de opzienbarende zaken, maar in ieder geval de limonadewesp of bij was het meest gezien, geloof ik, hè?
1: Ja, dat klopt. De Wespenstichting heeft de jaarlijkse cijfers van de wespentelling bekendgemaakt. En wat wij natuurlijk de vorige keer al bespraken, dat er zo weinig limonadewespen waren, is nu bevestigd in de telling. Er waren weinig limonadewespen dit jaar. En dat kwam natuurlijk door een nat en een heel koud voorjaar. En daarna een hele droge zomer. Waardoor ze zich niet echt heel goed hebben kunnen ontwikkelen. En dat zie je nu terug in de telling.
0: Ja, maar wel nog steeds nipt op één zoals het hier staat.
1: Ja, dat klopt. En nou is het de vraag of dat komt omdat er geteld wordt op de terrassen of in de bossen. Dat weet ik niet.
0: Oh ja.
1: Maar hij staat inderdaad, elk jaar staat hij op één of net op twee. Hij concurreert een beetje met de honingbij.
0: Oké. Okay. Hey, maar waar kunnen we dat dan zien als leek zijnde of het een limonadewesp is?
1: Oh ja, ja, kijk, je kunt het googlen, maar je kunt ook naar de Wespenstichting toe gaan. Daar staat op de website staat ook uitgelegd hoe je bijvoorbeeld een Europese hoornaar kunt onderscheiden van de geelpoorthoornaar, de Aziatische hoornaar. En ook de limonadewesp, die is vaak veel kleiner dan de Europese hoornaar. Ook nog steeds wel heel geel. Hij is wat feller geel dan de Europese hoornaar. Die heeft nog wat bruin er doorheen. En de geelpoorthoornaar die heeft vooral zwart. En zoals de naam al doet vermoeden, gele pootjes.
0: Oké, ik heb ze dit jaar niet gezien, moet ik zeggen. Maar ik vind het ook enge beesten. Want het zijn gewoon bijna vogels, elkaar zeggen. Moet niet overdrijven. Zijn ze groot?
1: Dat klopt. Nee,
0: goeie genade.
1: Die zijn enorm groot. Goeie genade, inderdaad. De geel, hoe heet het? De Europese hoornaar, dat is echt een joekel. Die kan wel 4 centimeter worden, gok ik zo, als je de koningin te pakken hebt.
0: Ja.
1: En die maakt ook een indrukwekkend geluid. Het is, godzijdank, wel de liefste wesp die we hebben.
0: Oh, gelukkig.
1: Die doet bar weinig. Dus daar kun je prima langslopen.
0: Volgende keer fluiten dat die bij me komt. Hey, een serieus verhaal. Hoe erg is dit? Of waar zitten we in? Ik bedoel, nogmaals, normale zomers hebben we heel veel wespen. En dit jaar weinig. Moeten we ons zorgen maken voor de toekomst?
1: Nou, dat is zorgen maken nog niet meteen. Wespen hebben een soort relatie met het klimaat, zou ik bijna willen zeggen. En met het jaarlijkse klimaat. Dus dit is gewoon een slecht jaar voor de wespen. Maar misschien dat volgend voorjaar weer heel beter is. En dat we volgend jaar weer heel veel wespen hebben. Wat wel belangrijk is, en dat doet de Wespenstichting heel goed. Ze monitoren elk jaar. En ze zijn in 2022 begonnen. Met 180 tellers, geloof ik. En nu zitten ze al op de 400 bijna. Dus het worden er steeds meer. En dat is heel goed. Want daardoor kun je ook een beetje een patroon gaan herkennen. En met name dat patroon, daar kun je pas conclusies uit trekken. Dus één jaar zegt nog niet zo heel veel. Maar het is die jaarlijkse telling die juist heel interessant is.
0: Goed zo. Vinger aan de polsen, begrijp ik. Ja. Maar het gaat ons nog niet in de honing, hoop ik.
1: Nee, de honing is dit jaar op zich wel goed. De bijen hebben het geluk dat ze vaak een liefdevolle, zorgzame imker hebben die hen in de gaten houdt en voert als het even wat minder dracht is of iets dergelijks. En dat hebben wilde bijen en wilde wespen natuurlijk niet. Die moeten het echt doen met wat ze vinden in de natuur. En dat was dit jaar karig. Het was heel droog, dat heeft iedereen natuurlijk gezien. En dat had ook zijn effect op de bloemen, ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Maar goed, nogmaals, de honing komt wel in hoe noem je nou, bij de imkers terecht.
1: In de schappen?
0: Precies. Ja.
1: Nou ja, de lokale imkers die hebben inderdaad gewoon honing. Die is dit jaar gewoon goed geweest. En de bijen die doen het bij mij ook nog prima. En bij mijn collega imkers ook. Dus er is nog steeds lokale honing te koop, zeker.
0: Goed zo, dat is goed nieuws natuurlijk. Ik dank je wel, Ivan Let, van de imkervereniging in Oldenzaal. Mocht er nieuws zijn, hoor ik het graag. En het seizoen zit een beetje op, hè, nou, geloof ik.
1: Dat zeg je, het seizoen zit er bijna op. Ik ben de bijen aan het inwinteren, zoals dat zo mooi heet. Ze krijgen nog een laatste hap suikerwater, zodat ze goed doorvoet de winter in kunnen. En dan is het even afwachten tot aan februari, maart inderdaad.

Justin Timberlake aan het einde van dit programma voor wat betreft de Twentse Ochtendshow. Dit was hem weer. Dank voor het luisteren. Ik wens je heel veel plezier met het Twente FM weekend na 10 uur. Wij melden ons weer aanstaande zaterdag vanaf een uur of acht voor een nieuwe editie van Het Beste van Twente Wordt Wakker.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutus inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
6: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bazen van Europese defensiebedrijven lopen risico om door Rusland te worden vermoord. Westerse veiligheidsdiensten hebben daarvoor gewaarschuwd, meldt een Britse krant. Nu de oorlog aan het front zo moeizaam verloopt, willen de Russen nu ook mensen raken die Oekraïne helpen met wapens. In de Gelderse Achterhoek is een dode gevallen bij een verkeersongeluk. 2 mensen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een auto die bij Ruurlo frontaal tegen een boom reed. 1 van de inzittenden overleed ter plekke. De andere 2 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De politie zoekt naar 3 mannen die op de vlucht zijn geslagen na een crash in Tilburg. Ze zaten in een gehuurde BMW met Duits kenteken die vanochtend vroeg 2 geparkeerde auto's ramde. Die auto's werden door de klap gelanceerd en kwamen terecht tegen een huis en café. Na de crash zouden 3 mannen zijn uitgestapt. En vandaag is er extra aandacht voor uit de kast komen. Het is namelijk coming-out-dag. Voor veel mensen is het nog altijd lastig om voor hun geaardheid uit te komen. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn te worden gepest of uitgescholden. Ook de politiek viert coming-out-dag. Bij de Tweede Kamer wappert een regenboogvlag. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, in het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 14 graden. En tot zover het AP-nieuws.
7: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM Weekend. Jasper Aanstoot.

Heerlijke plaat van Stella Lefty, Boston, hier op Twente FM. Hey, hartelijk welkom bij Twente FM Weekend. Het is zondag, de 11e van oktober. En dan beginnen we met het feliciteren van neefje Jochem. Jochem is 12 jaar geworden vandaag, woont in Eerbeek en is ook vervent voetbalfan. En nou, Jochem bij deze van harte. Emily Sandé opende de show Next to Me. En een bomvolle show. We hebben natuurlijk voetbal, Eredivisie volop aan de gang. Wedstrijden in het amateurniveau, tweede, derde, vierde divisie, krijg je na het streeknieuws van mij. En natuurlijk ook muziek. Heerlijke muziek. Wat dacht je van de Jacksons? Shake your body down to the ground. En ook Paul Russell komt eraan. Lil Bo Thang.

Het wordt zondagochtend Paul Russell, Lil Bo Thang. En je hoorde ook de Jacksons, Shake Your Body Down to the Ground. Wat je ook gaat doen vandaag. Neem je zonnebril mee en ook de paraplu. Want dat kan wisselvallig zijn met middagtemperaturen rond de 16, 17 graden. Ik weet het is niet meer, het is ook herfst hè. Het is niet meer de herfstvakantie vandaag.

Fun to Do, Sheryl Crow, op jouw zondagochtend. De 11e van de 11e vandaag. De 11e van de 10e moet ik liggen. Nog één plaatje voordat de streeknieuws begint. En streeknieuws wordt geleverd.

0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Jouw land en erfverkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. In Hengelo gaan de gemeente, de politie en wijkkracht nauwer samenwerken om problemen bij jongeren eerder te signaleren. Daarover hebben de drie partijen een convenant ondertekend. Aan de triagetafel vroegsignalering jeugd delen ze signalen om sneller te bepalen of hulp nodig is. Zo willen ze voorkomen dat problemen verergeren en jongeren mogelijk in de criminaliteit belanden. De aanpak maakt deel uit van een regionale samenwerking waaraan alle 14 Twentse gemeenten meedoen. Een 27-jarige man uit Enschede is gistermiddag gewond geraakt toen bij zijn werk in Oldenzaal een zware pellet op zijn hoofd viel. Hij raakte buiten bewustzijn en bracht de nacht door in het ziekenhuis. De pellet viel volgens het transportbedrijf van ongeveer 4 meter hoogte nadat de man met een elektrische pelletwagen een balk raakte. Zijn familie zegt dat hij niet geopereerd hoeft te worden, maar dat zijn herstel waarschijnlijk zo'n 6 weken gaat duren. Het bedrijf noemt het ongeluk pure pech en zegt dat een helm bij dit werk niet verplicht is. En een fietser is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Overdinkel. Het ongeluk gebeurde op de Hoofdstraat, waar de fietser door de auto werd geraakt en viel. De fietser is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig het letsel is, is nog niet bekend. De auto raakte flink beschadigd. En krijgt u nog het weer voor Twente? Vandaag krijgen we in Twente te maken met een wisselend weerbeeld. Bewolkte perioden en zonnige momenten wisselen elkaar af, met af en toe kans op een lokale bui. Het wordt vanmiddag hooguit zo'n 13 tot 14 graden bij een matige zuidwestelijke wind. Vannacht koelt het af naar een graad of 7 en blijft het grotendeels droog. Morgen start de week met iets meer ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op naar een aangenamere 15 graden en blijft op de meeste plaatsen droog. Pas later in de week neemt de kans op regen weer toe.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: you better. I know you better. Madonna hoor je ook. Who's that girl?
1: Twente FM. Sportnieuws.
0: Ik neem je even mee naar uitslagen. Tweede, derde, vierde divisie. Clubs hier uit de regio dit jaar aan het uitkomen. Beginnen we in de tweede divisie. Roda Raalte tegen RKAVV Volendam 2-8. Knoetingen tegen HC Hardenberg werd 3-3. In de derde divisie A, SC Gele Muiden wint met 3-1 van Dovo en ADO 20 met 3-1 van Excelsior 31. TSC wint met 1-0 van SVZW en Hollandia verliest met 2-4 van Staphorst. In de vierde divisie D, de Oldenvesten 54, 1-1 tegen TVC 28. Deto wint met 2-1 van Flevo Boys en DZC 68 verliest met 1-2 van HSC 21. Kwik 20 speelt met 1-1 gelijk tegen WAC. En Neo wint met 1-0 van Berkum. En is er vanmiddag om 2 uur de wedstrijd Heino tegen Bomboys. Ben je wel op de hoogte, kun jij lekker dingen doen. En ja, het weer, hè, heerlijk blijft het. Dus alle reden om lekker een wedstrijdje te pakken nog even.

Sugar Waves, Push the Button en Gracie Abrams hoor je ook. I love you, I'm sorry. En dan zijn we aan het einde van uur 1 gekomen. Als je blijft luisteren, dan kom ik zo nog nu een heel uur Twente FM Weekend. Eentje van Sabrina Carpenter, Man Child.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
9: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Voetpleister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dodelijkste aanval op Saoedi-Arabië in jaren komen de Houthi-rebellen in Jemen met een waarschuwing. Ze zeggen dat reizigers maar beter weg kunnen blijven van Saoedische luchthavens. Gisteravond vielen zeker 12 doden en honderden gewonden op de luchthaven van Riyadh. De Houthis dreigen met nog meer aanvallen. In Ceuta is het laatste migrantenkamp ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van de Spaanse koning. Soldaten en agenten namen de laatste migranten die er nog zaten mee in bussen. Het is niet duidelijk waarheen. Eind juli was er chaos in het kleine stukje Spanje in Noord-Afrika toen tienduizenden mensen uit Marokko Ceuta binnenkwamen. Nog een gezinsmoord in Amerika, dit keer met 5 slachtoffers in het plaatsje Douglas in Georgia. Volgens buitenlandse media was er ruzie over roken in huis toen er opeens werd geschoten. De vrouw van de dader kon nog net 112 bellen, maar overleed op weg naar het ziekenhuis. Een andere gezinsmoord was in Pennsylvania met 9 doden. En op allerlei plekken in ons land wordt vandaag de regenboogvlag gehesen. Het is namelijk Coming Out Day, de dag waarop extra aandacht is voor uit de kast komen van homo's, transgenders en andere mensen uit de queergemeenschap. De regenboogvlag is te zien bij onder andere politiebureaus en bij de Tweede Kamer. Het weer van Weer Online. In het noorden nog een paar stevige buien. In het zuiden zo goed als droog met aardig wat zon. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het AP-nieuws.
5: Dit is Twente FM.

eerste in uur 2 kwam van Mark Elman, Tear Run Things. En straks Eredivisie. En natuurlijk vanavond, vanmiddag, de Grand Prix van Singapore. Waar Max vanaf...

Justin Bieber, Daisies, op jouw zondagochtend. Het is 11 oktober. Mary Mary hoor je ook. Shackles, praise you. En we kruipen langzaam richting het streeknieuws. En dan vertel ik je ook nog dat we na het streeknieuws even meenemen in de uitslagen van de Eredivisie. Max vertrekt vanaf Pol tijdens de Grand Prix van Singapore. Vanmiddag om 3 uur.

Teddy Swims. Mr. Know It All, heerlijke plaat. En Pink hoor je ook, All I Know So Far. Nog één plaatje in het voorprogramma van het Streeknieuws. En het Streeknieuws wordt gebracht door Peter Jan Schone. Dit is Brian Ferry. En dat is dan de grotere hit Slave to Love. Als je lekker blijft luisteren, dan zometeen na het Streeknieuws Gabrielle Climie. Sweet.

0: hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Mijn naam is Peter Jan Schoonen. In Hengelo gaan de gemeente, de politie en wijkkracht nauwer samenwerken om problemen bij jongeren eerder te signaleren. Daarover hebben de drie partijen een convenant ondertekend. Aan de triagetafel vroegsignalering jeugd delen ze signalen om sneller te bepalen of hulp nodig is. Zo willen ze voorkomen dat problemen verergeren en jongeren mogelijk in de criminaliteit belanden. De aanpak maakt deel uit van een regionale samenwerking waaraan alle 14 Twentse gemeenten meedoen. Een 27-jarige man uit Enschede is gistermiddag gewond geraakt toen bij zijn werk in Oldenzaal een zware pellet op zijn hoofd viel. Hij raakte buiten bewustzijn en bracht de nacht door in het ziekenhuis. De pellet viel volgens het transportbedrijf van ongeveer 4 meter hoogte nadat de man met een elektrische pelletwagen een balk raakte. Zijn familie zegt dat hij niet geopereerd hoeft te worden, maar dat zijn herstel waarschijnlijk zo'n 6 weken gaat duren. Het bedrijf noemt het ongeluk pure pech en zegt dat een helm bij dit werk niet verplicht is. En een fietser is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Overdinkel. Het ongeluk gebeurde op de hoofdstraat waar de fietser door de auto werd geraakt en viel. De fietser is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig het letsel is, is nog niet bekend. De auto raakte flink beschadigd. En krijgt u nog het weer voor Twente? Vandaag krijgen we in Twente te maken met een wisselend weerbeeld. Bewolkte perioden en zonnige momenten wisselen elkaar af, met af en toe kans op een lokale bui. Het wordt vanmiddag hooguit zo'n 13 tot 14 graden bij een matige zuidwestelijke wind. Vannacht koelt het af naar een graad of 7 en blijft het grotendeels droog. Morgen start de week met iets meer ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op naar een aangenamere 15 graden en blijft op de meeste plaatsen droog. Pas later in de week neemt de kans op regen weer toe.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Home op. The world is our home. Wat een heerlijke plaat blijft dat. Gabrielle Kliem, hoor je ook. Sweet About Me. Zullen we er nog eentje doen voordat we de meenemen naar uitslagen? En nou ja, wat zou je dan graag willen? Ja!

0: Paulien, Thijs en Mo. Leuke plaat, Het Midden. En de Spice Girls hoorde je ook lang geleden. Wannabe.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Ik neem je even mee in de uitslag en de planning van de Eredivisie volop aan de gang. Vrijdagavond was de 1 wedstrijd. PSV wint thuis met 2-0 van Heerenveen. Gisteravond een aantal wedstrijden. Go Ahead Eagles, Sparta, Rotterdam 3-3. Feyenoord AZ 2-0. Veel besproken, niet gegeven penalty. Uiteindelijk zouden we dan 2-1 zeggen worden. Dus daar had AZ nog niks mee gered. Fortuna Sittard Twente 1-1. Een pijnlijk puntverlies voor Twente. En ook bij Ajax NEC werd het slechts 1-1. Leuk voor NEC om toch even dat puntje mee te nemen terug naar Nijmegen. Wedstrijden voor vandaag, 12:15 Utrecht, Willem 2, 14:30 Telstar tegen ADO Den Haag. Toch even aandacht vragen voor de stadionspeakers van Telstar vanmiddag. Let even op. 14:30 ook PEC Zwolle tegen Cambuur. 16:45 Excelsior FC Groningen. En dan zijn alle wedstrijden de revue gepasseerd. En natuurlijk om 3:00 de start van de Grand Prix van Singapore. Sven Chiriers, Somebody New en Enrique Iglesias komt eraan.

Iglesias, Nicole Scherzinger, Heartbeat. Sven Schiliers hoorde je ook, Somebody New. Dan is het tijd om het muzikale stokje over te geven aan Weekend Henk. Zometeen tussen 12 en 3. Henk Ketting. En heeft alles meegenomen. Mijn koffertje zit vol. Dus ik zou zeggen, lekker blijven luisteren waar je ook bent. De laatste is van Kygo en Ava Max, Whatever. Ik zie je volgende week terug voor een nieuwe uitzending van Twente FM Weekend. Bye bye.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bijster.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De aanval gisteren op een luchthaven in Saudi-Arabië zorgt wereldwijd voor kritiek, ook uit ons land. Buitenlandminister Berendsen leeft mee met de families van 12 omgekomen slachtoffers. De luchtaanval was op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyad en het werk van Houthi-rebellen in Jemen. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn gisteravond en vannacht regenboogvlaggen gestolen. Vanwege Coming Out Day waren de vlaggen gehesen op plekken die niet van de gemeente zijn, zoals bij een kerk en bij mensen thuis. Oldebroek heeft sinds dit jaar een gemeentebestuur dat gestopt is met LHBTI+-beleid. Meer dan 100 doden bij het kapseizen van de migrantenboot voor de kust van het Afrikaanse Djibouti bij Ethiopië. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want zeker 116 mensen worden vermist. Er zitten ook kinderen bij. De boot was op weg naar Jemen en er zaten honderden mensen op. En de topman van Microsoft wil een noodrem inbouwen in AI-modellen om te voorkomen dat ze hun eigen weg gaan. Er komen steeds meer berichten naar buiten over AI-programma's die op eigen houtje ergens inbreken met alle gevolgen van dien. Een mens moet dat altijd kunnen stoppen, zegt de topman. Andere topmannen van AI-bedrijven vinden dat ook. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het AP-nieuws.
3: Dit is Twente FM.

Pretty Politi op je radio. Aan het begin van deze aflevering van Weekend Henk. En absoluut, goedemiddag. Absoluut een hele goede middag. Fijn dat je erbij bent. 3 uur lang ben ik weer op je radio en wil je reageren op dit programma? Het zou zomaar kunnen. Ik geef je de mogelijkheid en die ruimte. Doe dat dan via de 120-app. Laat ik even gelijk beginnen met een verhaal die ik voor je heb. Want dat vind ik wel leuk om even gelijk al met je te delen. Dit weekend is er weer een rommelmarkt op het vliegveld. En mijn vrouw staat daar, mijn zoon staat daar en nog wat kennis en familieleden en zo. En ik was daar vanmorgen om even, meer om dan mijn vrouw in dit geval daar te brengen. En ik zit daar gewoon even te zitten en er komen mensen naast me zitten. En ja, ik zit daar toch een beetje met verbazing naar te kijken, moet ik eerlijk zeggen. Want er gaat een tas open. Lieve mensen hoor, helemaal niks mis mee. Lieve mensen, gaat een tas open. En ik zit een beetje in die tas te kijken en ik zie daar een paar zakjes chips in liggen. Ik zie daar een flesje water en 2 flesjes limonade. Er komen 2 kommetjes uit die tas. En een thermosbeker met koffie. Een pakje koffiemelk. Klontjes suiker. En de man zoekt ook nog even naar de lepeltjes die mevrouw had verstopt in de tas. Pakt hij er ook uit. Zat een mooi elastiekje omheen, zodat ze bij elkaar bleven. En ze zaten daar. En ik had het gevoel dat ik bij een soort picknick aanwezig was. Ja, ik wou het toch even met je delen. Ik vind het leuk. Wat ik nog meer met je ga delen zometeen is natuurlijk wat er allemaal gebeurde op deze dag. Deze 11e oktober alweer, jongens. We hebben natuurlijk nog streepnieuws en heel veel lekkere muziek. Straks de Ilse de Lange natuurlijk nog voor je. Direct, maar eerst even deze lekkere hit van de Boosa. Oh, hij is zo lekker. En ook op deze zondagmiddag, wanneer het koud en nat is buiten.

gehoord op de radio. Maakt hij ook wel zo weer vrolijk, vind ik. Deze Sting en If You Love Somebody, Set Them Free. En je hoorde hem natuurlijk op Twente FM, want daar luister je naar. En ik zei het al,

Ja, naar de vernieuwde Moerdijkbrug over het Hollandse Diep. Een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland en Noord-Brabant. En een vraag die ik stel is gewoon, was vroeger alles anders?

dat soort programma's op televisie. Nee, ik geloof het niet. Ja, de Kids Top 20, dat komt dan een beetje in de buurt, geloof ik. Maar ja, ik ken het vandaan, maar ik heb het nog nooit bekeken voor de rest. Jarig vandaag, Prins Constantijn, de jongste zoon van prinses Beatrix. Daryl Hall, van het succesvolle duo natuurlijk Hall & Oates. Bekend van hits als Man Eater en Out of Touch. En ken je hem nog, acteur Rick Engelkes? Die ken je misschien nog als...

Niels de Lange op Twente FM. Het is vandaag, nou het is niet vandaag, het is dit jaar, 75 jaar geleden, dat de eerste Molukkers naar Nederland kwamen. En ook bij de jongere generatie leeft die geschiedenis nog altijd. Neem nou bijvoorbeeld de 23-jarige Louis Wilring uit Almelo. Zij zet zich volop in om de Molukse gemeenschap bij elkaar te houden en de cultuur en tradities door te geven. En daarom dichten ze Baku Dapat op, wat zoveel betekent als ontmoeting. Want waar Molukse families vroeger dicht bij elkaar woonden, wonen ze tegenwoordig steeds meer verspreid. En juist daarom vindt Louise het belangrijk dat jongeren elkaar blijven opzoeken. Ze hoopt dan ook dat de Molukse geschiedenis een vaste plek krijgt in de Nederlandse geschiedenisboeken. Want volgens haar verdient de geschiedenis niet alleen dit jubileumjaar aandacht, maar ook die jaren daarna. Het hele gesprek met Louise is natuurlijk te bekijken op YouTube, maar ook op onze website 120.

0: Bewaar ik mijn groenkoop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. Een fietser is zaterdagochtend zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de kruising van de Zwavertsweg en het Schrijverspad in Hengelo. Volgens omstanders is de fietser door twee auto's aangereden. Het ongeluk werd rond 11:15 gemeld, waarna onder meer ambulances, politie, brandweer en een traumahelikopter werden opgeroepen. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. HAVO-5-leerlingen van het Twickelcollege in Hengelo moeten hun schoolexamen Nederlands opnieuw maken. De school verklaarde het examen van donderdag 8 oktober voor ongeldig, omdat vragen en antwoorden vooraf bij een groot deel van de leerlingen bekend waren. Een docent dacht een proefexamen te delen, maar stuurde per ongeluk het echte examen rond. De school biedt leerlingen en ouders excuses aan. Het nieuwe examen literatuurgeschiedenis staat gepland voor eind deze maand. FC Twente heeft over het seizoen 2025-2026 een netto-winst van 7 miljoen euro geboekt. De Enschedeze club dankt dat vooral aan 12,3 miljoen euro aan inkomsten uit spelerstransfers. Zonder die verkopen zou het bedrijfsresultaat 3 miljoen euro negatief zijn geweest. De omzet daalde naar 48 miljoen euro, onder meer omdat de mannen geen Europees voetbal haalden. FC Twente steeg op de financiële ranglijst van de KNVB van 31 naar 35 punten en geldt daarmee als financieel gezond. Ten slotte weer voor Twente. Vanmiddag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er kan lokaal nog een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar een graad of 13 bij een matige westenwind. Vanavond en komende nacht klaart het verder op en koelt het flink af naar zo'n 5 graden. Morgen start de dag fris, maar droog. In de loop van de dag krijgt de zon flink wat ruimte en wordt het met 16 graden een stuk aangenamer. Er waait morgen slechts een zwakke zuidenwind.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Twente FM, Weekend Henk.

lekkere muziek van The Swing Out Sisters. De grote hit in Surrender hoorde je juist hier op Twente FM. En daarvoor Ed Sheeran en The Bad Habits. We gaan even terug naar de discotheek van de jaren 90. Doen we met deze formatie Bizarre Inc. I'm

rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

0: overal. Muziek waar je gelukkig van wordt. Alleen op jou, Twente FM.
1: Zet die radio maar lekker op, stand je burenruzie.
0: Dit is Weekend Henk, Twente FM.

En daarna Nathan Dave en Bibi Rexha, die hoorde je zojuist. Jo, het is bijna weer zover, hè. De wintertijd begint over een paar weekjes. Twee om helemaal precies te zijn. En dan worden de donkere dagen worden steeds donkerder. En heb je behoefte aan warmere muziek? Een knapperend haardvuur? Een dekentje over elkaar heen op de bank? Ah, en dan de muziek van Foreigner. Romantiek met Waiting for a Girl Like You.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
12: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws. Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn dit weekend allerlei regenboogvlaggen gepikt, maar intussen wappert er op veel plekken alweer een nieuwe. De regenboogvlaggen zijn gehesen vanwege Coming Out Day, maar niet op plekken die van de gemeente zijn. Die heeft namelijk het LHBTI+-beleid geschrapt. De politie doet nog altijd onderzoek naar de brandstichting gisternacht in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam. Daardoor rijden tot zeker vanavond laat geen treinen van en naar Delft. Het kan kattenkwaad zijn, maar ook sabotage. Alle kabels in de technische ruimte zijn verbrand en moeten worden vernieuwd. Voor de kust van het Afrikaanse Djibouti is een migrantenboot gezonken. Zeker 100 mensen hebben dat niet overleefd en er worden nog 100 mensen vermist. Die zijn waarschijnlijk ook verdronken. Er zitten veel kinderen bij. De boot zou op weg zijn geweest naar Jemen. En de paus is ziek, heeft een knobbeltje in zijn long en wordt een van de komende dagen geopereerd. Het gaat om een beginstadium van kanker. Het is niet duidelijk wanneer de operatie precies is. Het Vaticaan zegt dat de paus na de operatie een week moet herstellen. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 14 graden. Morgen aardig wat zon en een graad of 16. En tot zover het AP-nieuws.
4: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.

Wendy en Lisa. We zeggen er altijd zeer oneerbiedig een beetje bij uit de stal van Prince. Alsof we het over dieren hebben. Nee hoor, Wendy en Lisa waren gewoon twee dames die in de band speelden van Prince. En hadden een eigen hit. En dat was deze Waterfall in de Nederlandse top 40. Welkom in het tweede gedeelte van Weekend Henk op je radio hier bij Twente FM. Ik zei het al. Het is de tijd van het jaar. Het wordt donkerder. We hebben meer behoefte aan warmte. We hebben misschien wel meer behoefte aan licht en dat soort dingen maar meer. Kortom, het is ook tijd om even dingen ook een beetje weer te overdenken en zo. Nou ja, goed. Om te overdenken heb ik het volgende. Het is alweer zondag. Het is alweer zover dat we morgen weer naar de baas moeten. En dan heb ik altijd het gevoel, althans dat heb ik dan een klein beetje, is dat zo'n weekend eigenlijk sneller gaat dan de rest van de week. Eigenlijk zou je gewoon 5 dagen gewoon weekend moeten hebben en 2 dagen werken. Dat zou toch mooi zijn. Maar ja, goed. Ik kan het me niet permitteren. Als de

0: de station manager van dit radiostation, Sander heet in dit geval, die stuurt me nu zometeen over, nou pak een beet, 30 seconden een app. Henk, niet mee zingen, nee. Nee, dat mag niet van hem, dat vindt hij niet goed. Maar ja, heel af en toe doe ik het toch stiekem. En dan moet ik het weer goed praten met hem. Ja, dat zijn van die dingen. Maar we komen er altijd uit. Ja, echt waar. Ik heb nog even wat 112 berichten voor je. Want een geparkeerde auto is in de nacht van zaterdag op zondag, dus afgelopen nacht, volledig uitgebrand aan de Robert Scottstraat in Enschede. Het is overigens niet de eerste keer dat op deze plek een voertuig in lichte laaien stond. Op 2 juli dit jaar brandde er ook al een bestelbus af. Precies op dezelfde plek. En een automobilist is gisteravond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Oldenzaalse straat in Enschede. De auto raakte bij de middengeleider van de weg en sloeg vervolgens over de kop. De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En ook nog een ongeval gistermiddag in de Hoofdstraat in Overdinkel. Want een fietser is daarbij toen gewond geraakt door een aanrijding met een auto. De fietser werd door de auto geschept en kwam door de klap ten val. De fietser is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Meer nieuws over 112. En dus met foto's en dat soort dingen allemaal meer vind je natuurlijk op onze website 120.nl of download onze gratis app.
1: Je weekend klinkt net een tandje lekkerder met Weekend Henk.

0: Hengelo, 1971. Vrijheid, verzet en muziek van de 70's. Dan klinkt een schot in jongerencentrum Fashion. De hippiemoord die Hengelo nooit losliet. Beleef Jatti, een rauwe rockopera. Stap vanaf 14 oktober de 70's binnen op het KMS-terrein. Kijk op jatti.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: voetklachten.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. Een fietser is zaterdagochtend zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de kruising van de Zwavertsweg en het Schrijverspad in Hengelo. Volgens omstanders is de fietser door twee auto's aangereden. Het ongeluk werd rond 11:15 gemeld, waarna onder meer ambulances, politie, brandweer en een traumahelikopter werden opgeroepen. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. HAVO-5-leerlingen van het Twickelcollege in Hengelo moeten hun schoolexamen Nederlands opnieuw maken. De school verklaarde het examen van donderdag 8 oktober voor ongeldig, omdat vragen en antwoorden vooraf bij een groot deel van de leerlingen bekend waren. Een docent dacht een proefexamen te delen, maar stuurde per ongeluk het echte examen rond. De school biedt leerlingen en ouders excuses aan. Het nieuwe examen literatuurgeschiedenis staat gepland voor eind deze maand. FC Twente heeft over het seizoen 2025-2026 een netto-winst van 7 miljoen euro geboekt. De Enschedeze club dankt dat vooral aan 12,3 miljoen euro aan inkomsten uit spelerstransfers. Zonder die verkopen zou het bedrijfsresultaat 3 miljoen euro negatief zijn geweest. De omzet daalde naar 48 miljoen euro, onder meer omdat de mannen geen Europees voetbal haalden. FC Twente steeg op de financiële ranglijst van de KNVB van 31 naar 35 punten en geldt daarmee als financieel gezond. Ten slotte weer voor Twente. Vanmiddag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er kan lokaal nog een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar een graad of 13 bij een matige westenwind. Vanavond en komende nacht klaart het verder op en koelt het flink af naar zo'n 5 graden. Morgen start de dag fris, maar droog. In de loop van de dag krijgt de zon flink wat ruimte en wordt het met 16 graden een stuk aangenamer. Er waait morgen slechts een zwakke zuidenwind.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Maak je weekend nog net een beetje leuker met Henk Ketting. Weekend Henk!

zo leren we ze kennen destijds met deze grote hit in de hipparades. Erasure en Sometimes op Twente FM. We gaan even naar gisterenmiddag, daar gaan we even naartoe. Want regen of geen regen, maar in Enschede lieten de deelnemers van de Pride Walk zich gisterenmiddag niet tegenhouden. Met regenboogvlaggen, protestborden en leuzen trok de kleurrijke stoet namelijk door de stad. En natuurlijk ging ook de enorme regenboogvlag van 40 meter lang mee. En volgens de organisatie is dat de langste van Nederland. Jong en oud liep mee, allemaal met dezelfde boodschap. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, zonder angst voor discriminatie en buitensluiting. En die boodschap is volgens de deelnemers nog altijd hard nodig. Want uit onderzoek blijkt namelijk dat acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren het afgelopen jaar is afgenomen. De wandeling was onderdeel van...

Het overkwam een 37-jarige man in de Amerikaanse staat Texas. Er waren dan geen euro's, maar dollars in dit geval. En het bijzondere is, hij heeft geen cent gehouden. Eerst dacht hij dat het geld misschien van een kiprestaurant was, wat in de buurt zit, onder de naam, stond namelijk op de tas. Maar daar wisten ze van niks, dus belde hij de politie. En wat bleek, een monteur had onderhoud gepleegd aan het geldautomaat en de tas met geld even bovenop gezet en was vervolgens gewoon vergeten die weer mee te nemen. De politie kon aan de hand van bonnetjes controleren dat alle $128.514 nog in de tas zat. En de eerlijke vinder wil anoniem blijven. En of hij nog een beloning heeft gekregen, dat is niet bekend. Maar eerlijk is eerlijk, het is wel een flinke test als ik dat zelf zou doen. Ik weet niet of ik er zou hebben gebeld naar de politie. Nee, ik ben er heel eerlijk in. Zometeen na 2 uur ben ik weer bij je terug. Tot straks.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Kom ook naar Christmas World. De betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
6: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
14: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
17: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070... of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het westen van Turkije is een ernstig busongeluk geweest. Er zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg. De bus knalde tegen een vrachtwagen aan en kantelde. Op een foto is te zien dat de bus over de vangrail hangt met een verbrijzelde voorruit. Zo'n 150 asielzoekers die vannacht niet terecht konden in Ter Apel hebben in noodopvang in het Drentse Zuidwolde en het Groningse Warfum geslapen. Niemand lag buiten voor het aanmeldcentrum. Afgelopen week was dat wel zo, toen sliepen 20 mensen in het gras in de regen. Daarna konden alle asielzoekers ergens terecht. Mensen in de Gelderse gemeente Oldebroek, van wie dit weekend regenboogvlaggen zijn gepikt, willen dat de daders er niet mee wegkomen. De politie zegt dat er aangifte wordt gedaan. De vlaggen werden vanwege coming-out day gehesen bij mensen thuis en bij een kerk. Maar gisteravond waren ze ineens weg. Er hangen intussen weer nieuwe. En buitenlandminister Berendsen heeft kritiek op de deal die de Amerikaanse president Trump heeft gesloten met Rusland. De Verenigde Staten kopen diesel van de Russen, zodat de brandstofprijzen wat gaan zakken. Berendsen is tegen zulke deals. Ze leveren Rusland veel geld op dat het kan gebruiken voor de oorlog tegen Oekraïne. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vanuit het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 14 graden. Morgen aardig wat zon en een graad of 16. En tot zover het AP-nieuws.
19: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij Zevenaar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
20: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk. Henk Ketting.
21: Shine bright like a diamond. Shine

begin van het derde en laatste gedeelte. Weekend Henk, Shine Bright Like a Diamond. En dit is de laatste van Taylor Swift op je radio. En wat doet ze het goed? Met nu een nieuwe single, die heet Patient Zero.

Phil Collins en de Two Hearts. Overigens mag ik je even wijzen op onze luisterpagina. Vind je via 120.nl/luister. En op die luisterpagina vind je heel veel leuke dingen. Natuurlijk online programma's. Programma's over religie, muziek, sport. Noem allemaal maar op. Vind je allemaal daar terug. Ook vind je onze podcast. Allerlei podcasts over allerlei dingen. En natuurlijk kan je de programma's terugluisteren. Zoals deze show. Nou, doe je

Zou die nog steeds zo sexy zijn als toen hij deze plaat uitbracht? Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Hij komt naar Nederland en ik zag laatst filmpjes voorbij komen. En daar zag ik dat hij een zuurstoffles op het podium had. Dus de man is al ouder, zullen we dat maar zeggen. Ik wil het toch even met jou hebben over televisie. Dat vind ik een leuk onderwerp met jou even te bespreken. En dan heb ik het eerst over het programma wat gisteren op tv was. Make Up Your Mind. Wat was dat weer waanzinnig goed. Wat was dat weer mooi. Wat hebben ze dat goed gedaan. Ik ben zo trots dat we zulke programma's in Nederland hebben op televisie. En ik had er maar één goed in dit geval. Dat was Nicolette Kluivert. Dat was de enige die ik goed had. Henny Huisman heb ik niet herkend. Wat een icoon is dat toch ook trouwens. Veel mensen zijn bij hem begonnen. Ja, weten heel veel mensen niet, maar heel veel mensen zijn bij hem begonnen. Neem bijvoorbeeld een Marco Borsato. En vanavond is er weer zo'n programma op televisie. Dat is het programma Bestemming X. Kan ik je ook aanraden. Ook een heel goed programma. Zit waanzinnig goed in elkaar.

0: Wij is een groot woord, ik moet meekijken. Blind, Love is Blind. Ja, dat is een programma waar mensen elkaar ontmoeten in een pot. Dat wordt ergens in Europa opgenomen. En hebben ze elkaar nog niet gezien, dan moeten ze verliefd worden. En als ze dan verliefd zijn op elkaar, dan gaan ze met elkaar op pad. En dan gaan ze trouwen en dan gaan ze samenwonen en dat soort dingen. Ach joh, het is drama van de bovenste plank. Het is echt, smullen, zullen we dat maar zeggen. Smullen met een grote S in dit geval. Ik geniet er van alle kanten van.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dokter.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
3: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via plenjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. Een fietser is zaterdagochtend zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de kruising van de Zwavertsweg en het Schrijverspad in Hengelo. Volgens omstanders is de fietser door twee auto's aangereden. Het ongeluk werd rond 10:45 gemeld, waarna onder meer ambulances, politie, brandweer en een traumahelikopter werden opgeroepen. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. HAVO-5-leerlingen van het Twickelcollege in Hengelo moeten hun schoolexamen Nederlands opnieuw maken. De school verklaarde het examen van donderdag 8 oktober voor ongeldig, omdat vragen en antwoorden vooraf bij een groot deel van de leerlingen bekend waren. Een docent dacht een proefexamen te delen, maar stuurde per ongeluk het echte examen rond. De school biedt leerlingen en ouders excuses aan. Het nieuwe examen literatuurgeschiedenis staat gepland voor eind deze maand. FC Twente heeft over het seizoen 2025-2026 een netto-winst van 7 miljoen euro geboekt. De Enschedeze club dankt dat vooral aan 12,3 miljoen euro aan inkomsten uit spelerstransfers. Zonder die verkopen zou het bedrijfsresultaat 3 miljoen euro negatief zijn geweest. De omzet daalde naar 48 miljoen euro, onder meer omdat de mannen geen Europees voetbal haalden. FC Twente steeg op de financiële ranglijst van de KNVB van 31 naar 35 punten en geldt daarmee als financieel gezond. Ten slotte weer voor Twente. Vanmiddag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Er kan lokaal nog een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur stijgt vanmiddag naar een graad of 13 bij een matige westenwind. Vanavond en komende nacht klaart het verder op en koelt het flink af naar zo'n 5 graden. Morgen start de dag fris, maar droog. In de loop van de dag krijgt de zon flink wat ruimte en wordt het met 16 graden een stuk aangenamer. Er waait morgen slechts een zwakke zuidenwind.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Duitse grens staat bij Zevenaar 5 kilometer file. De vertraging is iets meer dan 10 minuten. En op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Ik heb nog even het weerbericht voor je, want vandaag trek ik een aantal buien over, waarvan enkele met een losse klap onweer. De zon laat zich dan ook af en toe zien. Met een matige wind uit westelijke richting wordt het maximaal een graad of 14. In de loop van de middag en avond neemt het aantal buien vanuit het zuidwesten af en in de nacht naar maandag worden steeds meer plaatsen droog. Morgen wordt het weer dan bepaald door een zwakke hoge druk en het levert een droge dag op met regelmatig ruimte voor de zon. Het wordt 16 graden, ook wat zachter. Dinsdag volgt er dan weer een storing. Er is meer bewolking en er valt een enkele bui. En met de wind uit een zuidelijke richting wordt het dan een graad of 17. En op woensdag is er meer zon en 19 graden. En dan leven we weer boven onze stand. Op de radio.

Die Die. En ik zeg uiteraard bye bye, want het zit er weer op voor deze 11e oktober. We gaan even de spullen bij elkaar pakken en ruimte maken voor Michel Otter en zijn Ottershow. Strakjes hier op de radio. Ik ben de volgende week weer vanaf 12 uur op de zaterdag. Ik wens je nog een fijne zondag en tot volgende week.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Naar Christmas World, de betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bouwmeester.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Yes, vrienden, vriendinnen, goedemiddag. Het is 2:02 alweer. Beetje laat, Henkie Penkie. Nou, geeft niks hoor. Nee, ik doe dat met liefde en plezier, dat ik iets later begin. Ja joh, maakt niet uit. Stop ik ook iets eerder, zo werkt dat toch? Ja. Hey, fijn dat je er bent bij de Otto Show op Twente FM op deze zondagmiddag. Het is 11 oktober 2026. We gaan deze show samen maken. Dat betekent dat jij heel rap in de berichtenbox moet duiken van twentefm.nl. Of in de 1Twente-app, die spiksplinter, hagel, fonkel vernieuwt. Ja, en dan kun jij berichtjes sturen naar mij. Wat houdt je bezig deze zondagmiddag? Ik lees het graag. Kan ik iets voor je betekenen deze zondagmiddag? Ook dat lees ik graag. En ondertussen zoek ik dan de liedjes uit, terwijl dat nog niet allemaal binnenkomt. Goed idee? Ah, prima. Maar zoals te doen gebruikelijk, eerst het nieuws.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere van eergisteren. Volgens de organisatie werden deelnemers van de demonstratie bespuugd en uitgescholden. Ook reed een auto bijna op de voorzitter in, meldt Omroep Flevoland. De lokale burgemeester noemt het onacceptabel en zegt dat iedereen in de stad zichzelf moet kunnen zijn. In Amsterdam was een stille tocht om aandacht te vragen voor dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. Die begon op het Amstelveld en ging naar de Dam. Daar hebben de ongeveer 250 mensen zich aangesloten bij een nationaal pro-Palestijns protest. Ze dragen een doek met de namen van ruim 20.000 kinderen die zijn omgekomen. In Baarn zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. Dat meldt de regiozender. De ANWB heeft banden vervangen en sommige leaseauto's zijn afgevoerd. Vanuit de buurt is de oproep gedaan om videobeelden te delen met de politie. Bijna 10 jaar terug werden in Baarn ook banden lek geprikt. Toen ging de politie extra controleren. En FC Utrecht heeft, mede door 2 prachtige doelpunten van Johan Katlin, thuis met 3-1 gewonnen van Willem II. De club uit Tilburg staat na de nederlaag onderaan de eredivisie en heeft nog geen wedstrijd gewonnen. Verder zijn Telstar ADO Den Haag en PEC Zwolle Cambuur nog bezig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met zowel wolken als zon. In het noorden vallen nog flink wat buien, in het zuiden droog met zon. Het wordt gemiddeld 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A12 Duitse grens Arnhem. Bij Duiven is de vertraging ongeveer 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
6: Twente FM. Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
10: Twente FM.
11: Zet je hersenen uit en ga fantastisch genieten van
10: de Otter Show.

0: Nas X. Hij doet nog een stukje verder op zijn pianootje. Star Walking, zo heet dit liedje. En die hoor je op de zondagmiddag. De regenachtige zondagmiddag. Ik kijk naar buiten, jongens. Er komt het bak uit de lucht hier in Oldenzaal op dit moment. Het is 3:08. Het is er weer tijd voor. Voor de enige en de echte Otter Show. Wow.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Ja, en met een kopje koffie, dat ook. Ja, lekker man. Ik heb net even lekker een kopje koffie gepakt. Ik heb pepernootjes mee. Ja, oh, het is, dat is zo lekker jongens. Het is gewoon herfst, hè. Sinds vrijdag is het gewoon volop herfst. En dan mag je ook pepernoten eten. Ja, toch? En speculaas, gevulde speculaas. Oh, heb ik ook veel zin in. Ook gewoon de normale speculaas, dat vind ik ook heel erg lekker. Ja, en de chocoladeletters liggen ook in een winkel. Lust ik ook heel graag. Het is allemaal niet goed voor me, maar het is wel heel erg lekker. Ja, hey, fijn dat je er bent bij Twente FM. De Otter Show op deze zondagmiddag. Dus ik mag je de komende 3 uur vermaken met een heleboel fijne muziek. En natuurlijk de vaste items die je gewend bent. En aan de andere kant op zondag doen we het ook een beetje rustig aan. En doen we het vooral ook een beetje samen. Dus als je denkt, Michel, ik wil wel een liedje horen. Geef het maar door via de berichtenbox op twentefm.nl. Of via de vernieuwde 1 Twente app. Heb jij hem al? Want dan heb je alles in je broekzak van 1 Twente en Twente FM. Jazeker. Maar goed, daar kun je dus berichtjes sturen en dan kan ik voor jou draaien wat je gedraaid wil hebben. Als het maar wel een beetje past natuurlijk binnen wat we hier doen hè, bij de zender. Ik ga geen metal draaien, geen klassieke muziek, geen hele heftige jazz of blues. Maar als het gewoon een beetje past bij de positieve sfeer die je gewend bent van ons. Kom maar door via de berichtenbox op twentefm.nl. Dan kan ik voor jou dus draaien wat jij gedraaid wil hebben. Draai ik ondertussen even Cameron Whitcomb. Hoef je die niet meer aan te vragen. Dat is al gebeurd. Dit is Kingdom of Fear. I'll show you.

0: Oh ja, ik was al aan het praten en toen dacht ik, waarom hoor ik mezelf nou eigenlijk niet? Maar dat kwam omdat het schuifje niet over stond. Ja, dan kun je praten wat je wil. Maar dan hoort niemand aan de andere kant van de radio wat ik eigenlijk aan het vertellen ben. Dus dat is een beetje gek wel, in principe. Maar goed, Jordan Sunrise. Nou, die mag inderdaad wel even opkomen. Ja, hij is wel op, maar ik zie hem niet goed. Nee, ik zie vooral wolken en regen. Simply Red was dat dus.
1: Otters ontdekking.
0: Ah ja, en sommige bands die lijken wel immuun voor de tand destijds. Simply Red is er een van, de U2 bijvoorbeeld. Maar ook zeker de Schotten van Simple Minds. Die draaien inmiddels al bijna 50 jaar mee. En hebben nog altijd zin om nieuwe muziek te maken. En dat hoor je in hun nieuwste single Beginner Boys. Frontman Jim Kerr schreef het nummer, geïnspireerd door zijn tweelingkleinkinderen. Moeilijk woord, tweelingkleinkinderen. En het gaat over opgroeien, over je eigen weg vinden en vooral dat fouten maken ook gewoon mag, hè? Ja, want ja, als je kinderen of kleinkinderen hebt, wil je ze het liefst voor iedere betonnen muur in het leven waarschuwen. Maar ja, soms moeten ze er ook gewoon zelf even tegenaan lopen. Muzikaal klinkt het ondertussen vertrouwd, stevige gitaren, meeslepende synthesizers en die prachtige Simple Minds sound. Er komt meer aan, want op 29 januari verschijnt het nieuwe album Sacrosanct, Sacrosanct. Wat een mooie titel, Sacrosanct. Wat zou dat betekenen? Goed, tijd dus voor Otters ontdekking. Dit is de nieuwe single van Simple Minds, Beginner Boys.
1: Otters

David Guetta samen met Kelly Rowland. Een hoop herrie op je radio. When Love Takes Over. En daarvoor draaide ik iets anders. Ik weet niet meer zo goed wat. Oh ja, natuurlijk. Beginner Boys. Ja, wat een ontdekking van de Simple Minds. Fantastisch, jongens. Fantastisch. Echt. Wat een lekker liedje is dat weer. Ja, die band, jongens. Als je een bloemlezing wil geven van hun allergrootste hits, kun je er een boek over schrijven, denk ik. Vermoed ik wel. Hey, het is al bijna 4:30. Zometeen is Peter Jan hier weer met het streeknieuws. Maar eerst Miley. Dit is Bass Persuades. Let's go.

0: er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzumine? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote euro's. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheid.
9: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
10: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
11: Ja, die is huis nu echt af.
10: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
11: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
10: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. De Twentse economie blijft groeien. In 2025 kwamen er ruim 3000 banen bij. Daarmee telt de regio nu bijna 355.000 banen. Vooral in de zakelijke dienstverlening, de zorg en de bouw nam de werkgelegenheid toe. Ook de sectoren defensietechnologie, medische technologie en chiptechnologie groeien sterk. Dit blijkt uit de nieuwste Twentse arbeidsmarktmonitor. Tegelijkertijd blijft het lastig om personeel te vinden. In het tweede kwartaal van 2026 stonden er in Twente ongeveer 10.500 vacatures open. Het vernieuwde museum van Enters Erfgoed in Enter moet in het voorjaar van 2027 opengaan. De verbouw van het oude Klompen en Zompen Museum is al flink gevorderd, met onder meer een nieuw entree en een ambachtsstraat die lijkt op de Dorpsstraat rond 1900. Naast Klompen en Zompen komt er aandacht voor andere Enterse ambachten, zoals smeden, weven en ganzenhandel. Ook komen er een ambachtenlab en archeologische vondsten uit de Hamburger Est te zien. De stichting zoekt nog een passende nieuwe naam voor het museum, die bij de opening wordt onthuld. In Enschede hebben ruim 4.250 inwoners hun woning geïsoleerd met behulp van de isolatiebon. In totaal hebben ongeveer 7300 huishoudens zich aangemeld voor de regeling. Volgens de gemeente levert dat jaarlijks een besparing op van zo'n 825.000 kubieke meter gas. Om meer inwoners te stimuleren hun woning te isoleren, zijn onlangs twee informatiebijeenkomsten gehouden. Bezoekers kregen daar advies en konden in gesprek met isolatiebedrijven. En dan kijken we naar het weer in Twente. Vanmiddag hebben we nog te maken met een wisselend beeld. Er vallen van tijd tot tijd nog enkele buien, maar tussendoor krijgt de zon af en toe de ruimte. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 13 graden bij een matige zuidwestenwind. Aan het einde van de middag en vanavond nemen de buien gestaag af en klaart het op. Komende nacht blijft het droog en koelt het flink af, met lokaal temperaturen die zakken naar een graad of 4 tot 6. Morgen ziet het weerbeeld er een stuk vriendelijker uit. De maandag begint lokaal wat fris, maar het blijft de hele dag droog met een mooie afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. De wind zwakt af naar zwak tot matig uit het zuiden en met de maximale temperatuur van rond de 15 tot 16 graden wordt het een aangename herfstdag.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A12 Duitse grens Arnhem. Bij Zevenaar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
16: You should do. Come on, baby.

Een liedje heet You Sure Do van Strike. Het zal ongetwijfeld een dikke vette hit zijn geweest in de jaren 90. Maar ik heb hem vakkundig weten te ontwijken destijds. Ja, ik heb echt geen enkele herkenning in dit liedje. Ja, hij staat hier in de playlist. Ik heb hem al eens vaker gedraaid, wel hier op de zender. Maar ik heb geen moment van dat ik denk, oh, dat weet ik nog. Toen was ik daar of toen deed ik dit. Of, ja, dat heb je met heel veel liedjes. Heb je dat, hè, dat je hem best wel kunt plaatsen in welk tijdframe dat plaatsvindt. Of waar je dan was. Of je krijgt een of ander geurtje binnen die je hebt bij dat liedje. Weet je wat? Tenminste, dat soort dingen heb ik allemaal wel. Bij dit liedje echt helemaal niks. Er gebeurt niks in mijn lichaam waarvan ik denk, nou ja, oké, dat is een herinnering. Nee, het is dus ook geen enkele positieve associatie. Ook geen negatieve associatie. Helemaal niks. Nee. Maar goed, dat kan, hè. Hey, dit is de Odd Show op Twente FM. Ik was net even aan het lezen op onze eigen website, 120.nl. En ik kwam daar een artikel tegen over de jeugdzorg in Twente. Dat beter en sneller moet, tenminste. Dat vinden de 14 Twentse gemeenten met elkaar. En onder de noemer Samen Twente slaan ze de handen ineen. Er komt vanaf 2028 structureel bijna 1,4 miljoen euro extra per jaar beschikbaar om de plannen uit te voeren die ze gezamenlijk hebben. Met natuurlijk als doel zorgen dat de kinderen zo dichtbij mogelijk opgroeien bij thuis. En dat ze op de juiste tijd, op het juiste moment, de juiste hulp ook krijgen. Nou, wil je nou het hele artikel lezen waar dit over gaat? Check dan onze website 120.nl of 120fm.nl. Daar vind je ook alle andere nieuwtjes uit de streek.

0: Michel Otter.
1: Ja, ik ben het helemaal met de Klaver eens die net zei van dat dan moet 100% van tafel. Gewoon ophouden ermee. Vandaag uw verlies nemen en daarmee stoppen.
0: De Otter Show. Hey.

0: Ja, ik ben nog even aan het zoeken, jongens. Ik moet even een jingeltje pakken die van belang is nu.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie, maar lekker vast.
0: Oh ja, lekker.
1: Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal niet tijd voor. Maar dat was net wel, hè? Jongen. Coming Around Again van Carly Simon, hoorde je. Die past zo in How Slow Can You Go. Misschien dat ik hem van de week nog wel een keertje draai. Ja, want ik mag de hele week door de middag doen deze week. Want Mark die is lekker even weg op vakantie, denk ik, of zo. Heeft er in ieder geval niet. Ik neem gewoon aan dat het vakantie is. Maar ja, weet je. Het is ook wel gevaarlijk om zomaar zulke aannames te doen. Nou, hoe dan ook. Ik vond dit wel een liedje die erin past, ja. Ik was bijna in slaap gevallen, merk ik. Goed, dus. Hey, fijn dat je er bent bij de Otto Show op Twente FM. Het is tijd geworden voor een van de nieuwe items in dit programma. En ik vind het echt zo'n ontzettend leuk item. Dat is namelijk de kringloopknaller. Ja, ik ben natuurlijk van huis uit ben ik aardrijkskundedocent. Dus ik geef heel veel om de aarde. Ik vind dat we er zuinig op moeten zijn met z'n allen. En dat we dus ook duurzaam moeten zijn. En duurzaamheid zit niet alleen maar in zonnepaneeltjes en een elektrische auto en een laadpaal en allemaal van dat soort dingen. Nee, duurzaamheid zit ook in dat je producten een tweede kans geeft. Hè? Dat je niet alles zomaar weggooit, maar dat je denkt, nou, dit product verdient een tweede kans. Nou, in mijn beleving verdienen bijvoorbeeld vinylplaten of cd's heel veel tweede kansen. Ja. En het mooie is, als je dan een kringloopwinkel binnenloopt, er is altijd een bak met vinylplaten en een bak met cd's. Soms hele grote bakken. En dan koop je gewoon voor €1,5 of €2, soms zelfs wel minder. Koop je gewoon een cd'tje en voor een paar eurotjes koop je een vinylplaatje. Super tof. Daar heb ik een beetje nu mijn nieuwe hobby van gemaakt. Gewoon regelmatig even thrift shoppen. Gewoon eventjes naar de vinyl of naar de platenbakken daar in zo'n kringloopwinkel. Daar heb ik dan ook maar een item van gemaakt in het programma. De kringloopknaller. En deze week heb ik er eentje, jongens. En ik moet heel eerlijk zijn. Eigenlijk heb ik deze gewoon gratis gekregen van iemand. Maar dat is ook tweedehands. Hè? Dat is ook duurzaam. Dus hij past precies in dat item qua duurzaamheid. Dat is het album Human van Rag & Bone Man. Dat album is uit 2017. En als ik dit hoesje bekijk en ik kijk naar de cd. Ik heb hem echt hier zo bij me. Kijk, hoor maar. Kijk, hoor je goed, hè? Zo klinkt de cd, hè? Ja, precies. Het is gewoon als nieuw. Ik denk dat die persoon waarvan ik het heb gekregen hem nooit heeft geluisterd. Ze heeft hem in de platenkast gezet en eruit gehaald toen ze ging verhuizen. In een doos gestopt. In die doos heeft hij een tijd gezeten. En toen dacht ze, ik moet het weggooien. Nou, toen appte ze mij, wil jij het hebben? En toen zei ik, natuurlijk wil ik het hebben. Och, het is echt een prachtig album. Dat album van Rag & Bone Man. Human. En dit is de titeltrack van dat album. Als kringloopknaller van deze zondagmiddag. Rag & Bone Man hoor je nu. Dit is Human.

0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Onwaarschijnlijk zelfs. Ilse de Lange, So Incredible. Het is een, nou, ik denk een halfjaartje, drie kwart jaar geleden. Toen kwam deze hele country-achtige muziek kwam weer helemaal in. Hè, met een Stella Lefty Ella Langley, noem ze allemaal maar op. Die mannen ook allemaal, die Chris Stapleton, weet ik wie. Al die lui die kwamen allemaal op. En toen zei ik op een gegeven moment, toen draaide ik dit liedje ook van Ilse de Lange. Toen zei ik op een gegeven moment, nou stel je toch eens voor dat Ilse de Lange nu dit liedje uit had gebracht. Daar zou het misschien wereldwijd wel een hele dikke vette hit worden. Zou het zomaar kunnen zijn. En sowieso in Nederland dan ontploft het liedje echt. Nog meer dan dat hij destijds al deed toen hij uitgebracht werd. 10, 15 jaar geleden. Weet ik hoe lang geleden dat is. Ik kon toen niet vermoeden dat So Incredible uiteindelijk in allerlei TikTok-filmpjes gebruikt ging worden. En dus inderdaad de afgelopen weken gewoon weer in de top 40 heeft gestaan. En nog een grotere hit is geworden dan wat hij destijds was. Dus het is ongelooflijk incredible. En weet je wat ook heel tof is? Ik werk natuurlijk in mijn dagelijks leven in Almelo, het Noordelijk Lyceum. Daar was een schoolfeest voor de eerste klassetjes twee weken terug. En een van de filmpjes die geplaatst werd op Instagram, daar zag je dus al die brugklassers helemaal losgaan op So Incredible van Ilse de Lange. En Ilse de Lange heeft dat filmpje gerepost op haar eigen socials. Dus toen had in één keer dat filmpje een enorm bereik bij al die mensen die nu allemaal denken dat het Noordelijk Lyceum de leukste school van Twente is. Nou, dat is ook zo dus. Verder zeg ik helemaal niks hoor, nee. Twente FM, jouw keuze in Twente, dat is waar je naar luistert. Dit is de Otter Show. Mijn naam is Michel Otter. Wat fijn, kan ik iets voor je betekenen? Stuur dan een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl of in de vernieuwde 1 Twente app. Dan kan ik zometeen voor jou draaien wat jij gedraaid wilt hebben.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
6: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: www.voetklachten.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
4: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
3: De schaduwmakers uit het oosten.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Max Verstappen heeft voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van Singapore gewonnen. Hij startte vanaf plek 1 en na een spannende start bleef hij de coureurs van Ferrari de hele race voor. Het is sowieso een speciaal weekend voor Verstappen. De race van vandaag is zijn 250ste in totaal. Demonstranten die zich op de Dam hadden verzameld voor een pro-Palestijns protest zijn begonnen aan een mars door de stad. Het zijn er zo'n 1000 en de route die ze lopen is niet duidelijk. Ze hebben borden en spandoeken bij zich met teksten als Free Palestine. Eén spandoek is in beslag genomen, ook is er iemand opgepakt. Crisisoverleg in Polen na informatie over een mogelijke aanslag op de premier en de minister van Defensie. Er zijn vaker dreigingen, maar deze wordt zeer serieus genomen. Toch is premier Tusk vandaag gewoon aan het werk. Ook is er onrust in Polen om 3 mesaanvallen afgelopen week op scholen in Warschau. En in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer heeft een automobilist vannacht meerdere geparkeerde auto's geramd. Volgens stadszender AT5 was de klap zo hard dat buurtbewoners dachten aan een schietpartij. Toen de politie aankwam waren de inzittenden er al vandoor. In de auto werden lachgastanks gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Aan het einde van de middag vallen vooral in het noorden nog buien. In het zuiden is het vaker droog met zon en het is een graad of 13. Vanavond opklaringen en nog enkele buien. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Otter Show.

0: hoor je van Tom Grennan hier bij de Otto Show op Twente FM.
1: Mooi.
0: Ja, dank je.
1: Leuk.
0: Ja, die praten
1: nog. Ja. Lekker, hè?
0: Praat je nou domheen?
1: Ja, precies. Ik kijk
0: even
1: naar.
0: Hallo, praat je nou domheen?
1: Ja, sorry. Bedoel je waar de lijst zelf te vinden is?
0: Nee, nee, hou even je mond nog. Gewoon nog even stil zijn.
1: Ja?
0: Oké, okay, stil. Ja, dank je.
2: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
1: Ja, dankjewel. De Otter Show op deze
0: zondag. Ik heb geen idee wat je allemaal praat, maar hou maar even je mond nog steeds. Ik ben nog niet klaar met praten, hè. Gewoon even je mond houden.
1: Ja?
0: Ja. Oké, okay. Hey, lieve mensen, goedemiddag, welkom. Dit is de Otto Show op Twente FM. En ik heb een persoonlijke assistent bij me, Barbara. Hi, Barbara.
1: Hey, zeker, ik ben er. Leuk om je te horen. Waar gaan we mee vliegen vanmiddag?
0: Waar gaan we mee vliegen? Ik heb geen vliegtuig bij me.
1: Nee, figuurlijk gesproken.
0: Oh, bedoel je dat?
1: Ja, precies. We nemen de muzikale vlucht met een track uit de onmeunige 99.
0: 9.
1: Zal ik een nieuw nummertje trekken.
0: Dat lijkt me leuk. Zullen we even de onmeunige 999 shuffle doen? Dat jij even een nummer noemt uit de onmeunige 999 en vertelt welk nummer dat dan is.
1: Zeker. Ik kies nummer 742 uit de lijst.
0: Oh, en welk liedje is dat?
1: Ik kijk even.
0: Ja, dank je.
1: Nou, Michel, nummer 742 in de onmeunige 99 van 2025 is U2 met Beautiful Day.
0: Oh, dat vind ik
1: dat
0: een mooi liedje.
1: Ja, een echte zondagmiddagplaat.
0: Ja, zon dat denk hoofd. Ik ook. Ja, heerlijk. Zullen we dat even gauw gaan draaien, Barbara?
1: Zeker weten.
0: Oké. Okay.
1: Draai de volumeknop maar lekker open. Hier zijn Bono en de mannen van U2. The heart is a blue.

0: Bare Minimum van Roxy Dekker. Ik vind je lekker.
1: De Otter Show Essential.
0: Er zijn artiesten, mensen die een hit maken. Zoals Roxy Dekker. Er zijn ook artiesten die gewoon een hele carrière opbouwen. En dan heb je ook nog Stevie Wonder. Ja, die heeft gewoon een complete eigen muziekwereld gecreëerd zo ongeveer. 50 jaar geleden dit jaar verscheen Songs in the Key of Life. Dat is een album dat eigenlijk nog altijd geldt als een van de grootste soul-klassiekers ever. En Stevie Wonder viert dat jubileum dit jaar met een tour waarop hij het hele album integraal speelt. En hij komt ook naar Nederland met die tour. Maar voor de Otter Show Essential heb ik een nummer uitgekozen dat eigenlijk alles in zich heeft. Soul, groove, blazers en ook een flinke dosis levenslust. En als je deze niet kent, nou, dan heb je eigenlijk nog nooit fatsoenlijk Stevie Wonder gehoord. Dit is Sir Duke.
1: De Otter Show Essential.

Rita Ora hoor je met het liedje Let You Love Me. Wat zou er met Rita Ora gebeurd zijn, hè? Daar ben ik echt benieuwd naar. Ze is niet meer heel erg hitrijk de laatste tijd, zeg maar. Maar goed, ze zal nog wel bestaan. Ja, denk ik wel. Maar ze was een beetje in dezelfde tijd bekend geworden als Dua Lipa. Nou, die is flink aan blijven haken. Maar Rita Ora toch een beetje op de achtergrond verdwenen. Ik ben benieuwd of zij nog een keertje weer terugkomt op het wereldtoneel der hitmuzikanten. Nou, mooi term. Zometeen is het tijd voor het streeknieuws van 4:30. Peter Jan is de studio alweer binnengekomen. Zit alweer klaar om het nieuws voor te lezen.

0: naar Christmas World. De betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
1: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
5: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
11: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. De Twentse economie blijft groeien. In 2025 kwamen er ruim 3000 banen bij. Daarmee telt de regio nu bijna 355.000 banen. Vooral in de zakelijke dienstverlening, de zorg en de bouw nam de werkgelegenheid toe. Ook de sectoren defensietechnologie, medische technologie en chiptechnologie groeien sterk. Dit blijkt uit de nieuwste Twentse arbeidsmarktmonitor. Tegelijkertijd blijft het lastig om personeel te vinden. In het tweede kwartaal van 2026 stonden er in Twente ongeveer 10.500 vacatures open. Het vernieuwde museum van Enters Erfgoed in Enter moet in het voorjaar van 2027 opengaan. De verbouw van het oude Klompen- en Zompenmuseum is al flink gevorderd, met onder meer een nieuw entree en een ambachtsstraat die lijkt op de Dorpsstraat rond 1900. Naast Klompen en Zompen komt er aandacht voor andere Enterse ambachten, zoals smeden, weven en ganzenhandel. Ook komen er een ambachtenlab en archeologische vondsten uit de Hamburger Est te zien. De stichting zoekt nog een passende nieuwe naam voor het museum, die bij de opening wordt onthuld. In Enschede hebben ruim 4.250 inwoners hun woning geïsoleerd met behulp van de isolatiebon. In totaal hebben ongeveer 7300 huishoudens zich aangemeld voor de regeling. Volgens de gemeente levert dat jaarlijks een besparing op van zo'n 825.000 kubieke meter gas. Om meer inwoners te stimuleren hun woning te isoleren, zijn onlangs twee informatiebijeenkomsten gehouden. Bezoekers kregen daar advies en konden in gesprek met isolatiebedrijven. En dan kijken we naar het weer in Twente. Vanmiddag hebben we nog te maken met een wisselend beeld. Er vallen van tijd tot tijd nog enkele buien, maar tussendoor krijgt de zon af en toe de ruimte. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 13 graden bij een matige zuidwestenwind. Aan het einde van de middag en vanavond nemen de buien gestaag af en klaart het op. Komende nacht blijft het droog en koelt het flink af, met lokaal temperaturen die zakken naar een graad of 4 tot 6. Morgen ziet het weerbeeld er een stuk vriendelijker uit. De maandag begint lokaal het fris, maar het blijft de hele dag droog met een mooie afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. De wind zwakt af naar zwak tot matig uit het zuiden en met de maximale temperatuur van rond de 15 tot 16 graden wordt het een aangename herfstdag.
0: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Michel Otter met zijn Otter Show.

Purple Disco Machine in the Dark. Samen met Sophie and the Giant Town trouwens. Ja, die hebben vaker samengewerkt. Dit is de grootste hit, denk ik. Nou, Hypnotizer is ook groot trouwens. Nu ik erover nadenk. Nou, maakt niet uit. Nee. Hey, welkom. Dit is The Alter Show op Twente FM. 7:07 alweer inmiddels. Die zondagmiddag vliegt voorbij. Het weekend is alweer bijna voorbij. Maar dat maakt de pret niet drukken. Nee, misschien heb je ook wel vakantie. Hè? Dat kan natuurlijk ook nog. Ik heb zometeen nog wel een lekkere tip voor je. Wat je kunt doen in de vakantie samen met je kinderen. Ja, dat komt zometeen. Eerst nog even Just Stone, Don't You Wanna Ride. En deze fijne plaat. Dit is Craig David en Fill Me In.

Oh, wat een lekker liedje is dit, zeg. Don't You Wanna Ride, Josh Stone. Ja, mensen, je kent het wel. Je bent hartstikke druk. En het is ook nog eens vakantie nu, hè. En dan ben je ook druk, want dan moet je de kinderen vermaken of zo. Ja, vroeger hoefde dat niet, hè. Dan gingen de kinderen zichzelf vermaken. Maar tegenwoordig kunnen ze zich niet meer zo goed vermaken zonder een scherm. Dus ja, dan ben je zelf een beetje een entertainmentbureau. Nou, en heb je nou zin om deze herfstvakantie eens lekker in beweging te komen? En dan ook nog eens zonder dat je een regenjas daarbij nodig hebt. Dan moet je eigenlijk in Losser zijn deze week. Want bij zwembad Brilmans Denne begint morgen de zwemvierdaagse. En het thema is superhelden. Dus trek je zwembril aan, gooi je cape in de kleedkamer en duik het water in. Je kiest zelf 250 of 500 meter zwemmen. En dat op 4 van de 5 dagen dat het kan. En er is meer dan alleen maar baantjes trekken. Denk aan allerlei waterspelletjes, een waterpolo-clinic, een duikkliniek. En vrijdag zelfs een disco. Iedere dag is er ook een loterij. Meedoen, dat kost €12,50 per persoon bij online inschrijving. Je vindt de zwemvierdaagse bij zwembad Brilmans Denne in Losser. Kijk voor het aanmelden en alle andere informatie op de website zwemvierdaagse.nl/losser. Dus een herfstvakantie vol met waterpret. Dat is toch nog eens hartstikke fijn, of niet dan?

Fijn liedje zeg. Kyrie van Mr. Mr. Daarvoor die ook nog stellen Lefty en Boston. Het is bijna 5 uur alweer. Die tijd die vliegt als je lol hebt.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
10: Een betrouwbare elektrakeuring.

0: retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Rusland en Oekraïne vallen elkaars energievoorzieningen niet meer aan, dat zegt president Trump. Het bestand gaat volgens hem meteen in. Poetin en Zelensky hebben de afspraak nog niet bevestigd. Zelensky gaf eerder aan wel bereid te zijn om te stoppen met de aanvallen, als Poetin ook zou stoppen. Het dodental na het zinken van een migrantenboot voor de kust van het Oost-Afrikaanse Djibouti is opgelopen tot bijna 140. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. De boot met honderden migranten kapseisde onderweg naar Jemen. Die reis staat bekend als erg gevaarlijk. Bijna 90 mensen worden nog vermist. Het heeft even geduurd, maar Max Verstappen heeft zijn eerste winst van de Grand Prix van Singapore binnen. En daar is hij heel erg blij mee, zegt hij. De overwinningen van de afgelopen weekenden zijn extra motivatie voor de coureur. Hopelijk kunnen we nog wat lol beleven richting het einde van het jaar, zegt hij. En in de Eredivisie heeft ADO Den Haag een achterstand tegen Telstar knap omgebogen, ondanks een vroege rode kaart. Met 10 man wist ADO de stand op 2-2 te houden. In Zwolle is Cambuur er met de winst vandoor gegaan. Het werd 0-1. Eerder vandaag won FC Utrecht thuis met 3-1 van Willem II. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen vooral in het noorden nog wat buien. In het zuiden vaak droog met zon en het is 11 tot 15 graden. Vanavond opklaringen en enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Twente FM.

0: Girl, girl, girl, girl, girl. Eigenlijk gewoon één keer maar hoor. Girl van Anouk.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Oh, het laatste stukje alweer van de Otter Show. Ja, ach, man. Wat vliegt die tijd? Waar blijft die tijd? Om maar even met oma's woorden te spreken. Ja, toch? Hé, hey, ik ben Michel Otter. Fijn dat je er bent. Ik ben nog tot 6 uur bij je. Het laatste stukje dus van dit programma. En wat we altijd doen in dit laatste stukje van dit programma is niet al te ingewikkeld. Gewoon lekker veel muziek. Weinig bla bla bla. Want jij hebt wel andere dingen aan je hoofd. Ja, toch? Je moet nadenken over wat je gaat eten. Nou, dat heb je misschien al wel bedacht. Maar dan moet je ook nog zien dat dat op tafel komt, hè? Ja, je moet dat nog koken of je moet nog bestellen of je moet het nog ophalen. Of, nou, daar heb je helemaal geen tijd en ruimte voor een zichzelf belangrijk vindende DJ die alles maar vol lult. Nee, nee, dan heb je veel meer behoefte aan wat fijne muziek. Nou, en daar ben ik dan ook voor, hè? Ja, dat ga ik dan ook voor je regelen. Zeker weten. Wat dacht je hiervan? Dit is Summer and My Body Isn't Ready.

zaten wij even lekker in de jaren 80 met elkaar. Hè? We Are The Young, hoor je, van Dan Hartman. En daarvoor ook nog Dusty Springfield, In Private. Ja, er staat dat het uit de 90's komt. Dat zal kloppen, hoor. Maar het voelt heel erg ethisch in ieder geval, die van Dusty Springfield. Hé, hey, fijn man. Lekker dat je er bent bij de Auto Show op Twente FM. Hé, hey, ik ben er nog tot 6 uur. Ja, weet je, ik krijg de hele middag al geen verzoekjes binnen, dus laat ik er ook maar niet meer om vragen. Kijk nog even 1 keer nu in de berichtenbox, maar nee, laat ook maar. Laat ook maar, hoeft niet meer. Volgende week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En aan de andere kant, als je ze nu nog even in de berichtenbox pleurt, dat kan, hè. Ik ben de hele week op de radio. Ja, Mark, die is afwezig, die heeft denk ik vakantie. En ik mag dus als invaljuf door de middag doen, elke dag. Tussen 1 en 4 hier op Twente FM. Vind ik heel leuk, heb ik heel veel zin in. Dus nou, mocht je nog verzoekjes hebben, dan zet ze er vast in. Dan kan ik ze morgen of dinsdag of woensdag of donderdag of vrijdag wel draaien voor je. Geen probleem. Doe ik met heel veel liefde en ook in gesprek.

0: Hengelo, 1971. Vrijheid, verzet en muziek van de 70's. Dan klinkt een schot in jongerencentrum Fashion. De hippiemoord die Hengelo nooit losliet. Beleef Jatti, een rauwe rockopera. Stap vanaf 14 oktober de 70's binnen op het KMS-terrein. Kijk op jatti.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Voetbalpleister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. De Twentse economie blijft groeien. In 2025 kwamen er ruim 3000 banen bij. Daarmee telt de regio nu bijna 355.000 banen. Vooral in de zakelijke dienstverlening, de zorg en de bouw nam de werkgelegenheid toe. Ook de sectoren defensietechnologie, medische technologie en chiptechnologie groeien sterk. Dit blijkt uit de nieuwste Twentse arbeidsmarktmonitor. Tegelijkertijd blijft het lastig om personeel te vinden. In het tweede kwartaal van 2026 stonden er in Twente ongeveer 10.500 vacatures open. Het vernieuwde museum van Enters Erfgoed in Enter moet in het voorjaar van 2027 opengaan. De verbouw van het oude Klompen- en Zompenmuseum is al flink gevorderd, met onder meer een nieuw entree en een ambachtsstraat die lijkt op de Dorpsstraat rond 1900. Naast Klompen en Zompen komt er aandacht voor andere Enterse ambachten, zoals smeden, weven en ganzenhandel. Ook komen er een ambachtenlab en archeologische vondsten uit de Hamburger S te zien. De stichting zoekt nog een passende nieuwe naam voor het museum, die bij de opening wordt onthuld. In Enschede hebben ruim 4.250 inwoners hun woning geïsoleerd met behulp van de isolatiebon. In totaal hebben ongeveer 7.300 huishoudens zich aangemeld voor de regeling. Volgens de gemeente levert dat jaarlijks een besparing op van zo'n 825.000 kubieke meter gas. Om meer inwoners te stimuleren hun woning te isoleren, zijn onlangs twee informatiebijeenkomsten gehouden. Bezoekers kregen daar advies en konden in gesprek met isolatiebedrijven. En dan kijken we naar het weer in Twente. Vanmiddag hebben we nog te maken met een wisselend beeld. Er vallen van tijd tot tijd nog enkele buien, maar tussendoor krijgt de zon af en toe de ruimte. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 13 graden bij een matige zuidwestenwind. Aan het einde van de middag en vanavond neemt het buien gestaag af en klaart het op. Komende nacht blijft het droog en koelt het flink af, met lokaal temperaturen die zakken naar een graad of 4 tot 6. Morgen ziet het weerbeeld er een stuk vriendelijker uit. De maandag begint lokaal het fris, maar het blijft de hele dag droog met een mooie afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. De wind zwakt af naar zwak tot matig uit het zuiden en met de maximale temperatuur van rond de 15 tot 16 graden wordt het een aangename herfstdag.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

misschien vind ik de versie van Elvis Presley leuker dan dit liedje. Deze versie van dit liedje in ieder geval. Pet Shop Boys and Always on My Mind. Bij de Otto Show op Twente FM. Zometeen heb ik voor je Happiness van Alexis Jordan. En Happiness, dat staat ongeveer gelijk aan A Good Life. Ja, en die hoor je nu. Dit is Inner City.

Nou, dan ben ik toch benieuwd waar zij dan eigenlijk naartoe gaat, die Becky Bell. Ja, waar zou zij nou gaan outsteppen vanavond? Ja, dat moet haast wel in Zaarsveld zijn, toch? Ja, want daar gaat heel veel volk naartoe. Tenminste, ik hoor dat elke zondagnacht, dan lig ik om 1 uur al lang in bed. En dan fietsen allemaal van die dronken dropjes van een jaar of 18, 19 langs mijn huis. Ja, zo een beetje. Is niet erg, hè? Ik gun het ze. Van harte. Maar goed, Becky Bell dus ook. Die gaat ook lekker. Stepping out tonight. Dat is niet wat je hoort. En dit

Collins, You Can't Hurry Love bij de Autoshow op Twente FM. En dat brengt ons aan het einde van die Autoshow op Twente FM. Volgende week, zaterdag om 3 uur, dan is er weer een nieuwe Autoshow. En morgenmiddag om 1 uur, dan ben ik er weer. Maar dan net door de middag. Zometeen na de klok van 6 hier Hielke met weekendfinale. Veel plezier met hem. Ik heb nog tijd voor 1 track van Cici Peniston. Dit is Finally. Tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Adviseur.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Polen is iemand opgepakt voor het plannen van een aanslag op onder meer de premier. Ook de minister van Defensie zou doelwit zijn. Er komen wel vaker dreigingen binnen, maar dit keer werd die zeer serieus genomen. Ook omdat er de laatste dagen steekpartijen waren op scholen in Warschau. Daarbij kwam iemand om het leven. President Trump heeft een energiebestand uitgeroepen voor Rusland en Oekraïne, maar Poetin en Zelensky weten nog van niks. Zelensky zei dat het nieuw voor hem was, maar dat hij er wel aan wil meewerken. Poetin heeft nog niks laten horen. Het bestand betekent dat de landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Ongeveer 60.000 mensen hebben in Brussel meegelopen in een klimaatmars. Ze vinden dat de Belgische regering te weinig doet om het klimaat te verbeteren. We zullen deze zomer niet vergeten, stond er op spandoeken. Verwijzend naar onder meer een hittegolf en een grote natuurbrand in de Ardennen. En in Venlo is vorige maand een man slapend achter het stuur gevonden met 24.000 euro op zak. Volgens Omroep L1 kwam de dronkenman met een opvallende verklaring. Hij zou veel geluk hebben gehad in het casino. Dat werd eerst niet geloofd, maar het verhaal van de man blijkt nu toch echt te kloppen en hij mag het geld dus houden. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden is het droog met zon. Vooral in het noorden vallen nog buien. En het is 11 tot 15 graden. Vanavond opklaringen en nog enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 14. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale. Hielke Reefman.

Ja, het is weer zover. De finale van je weekend is begonnen. Het is een beetje treurig weer buiten, maar wij gaan er weer iets moois van maken. En als allereerst heb ik al echt een knaller voor je. Namelijk Adamski en Seal met Killer.

To Deserve You hoor je hier bij Twente FM. Ja, het is vandaag een bijzondere dag. Want ja, hoe belangrijk is het om jezelf te kunnen zijn? Nou, ik zelf vind dat heel belangrijk. En soms moet er gewoon een beetje lief voor elkaar zijn, hè? Ik bedoel, een beetje lief zijn, dat kan geen kwaad. En dat geldt zeker voor deze dag vandaag. Het is namelijk Coming Out Day. En ik dacht, om even in het thema te blijven, heb ik een plaat uitgezocht die hier heel goed bij past. Eigenlijk een soort anthem. En dat is natuurlijk eentje van Bronski Beat, namelijk Small Town Boy hier bij Twente FM. Hey!

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Man.

0: Voetmeister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
5: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
6: Ja, die is huis nu echt af.
5: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
6: Ah, de vakleu het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
5: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. De Twentse economie blijft groeien. In 2025 kwamen er ruim 3000 banen bij. Daarmee telt de regio nu bijna 355.000 banen. Vooral in de zakelijke dienstverlening, de zorg en de bouw nam de werkgelegenheid toe. Ook de sectoren defensietechnologie, medische technologie en chiptechnologie groeien sterk. Dit blijkt uit de nieuwste Twentse arbeidsmarktmonitor. Tegelijkertijd blijft het lastig om personeel te vinden. In het tweede kwartaal van 2026 stonden er in Twente ongeveer 10.500 vacatures open. Het vernieuwde museum van Enters Erfgoed in Enter moet in het voorjaar van 2027 opengaan. De verbouw van het oude Klompen en Zompen Museum is al flink gevorderd, met onder meer een nieuw entree en een ambachtsstraat die lijkt op de Dorpsstraat rond 1900. Naast Klompen en Zompen komt er aandacht voor andere Enterse ambachten, zoals smeden, weven en ganzenhandel. Ook komen er een ambachtenlab en archeologische vondsten uit de Hamburger Est te zien. De stichting zoekt nog een passende nieuwe naam voor het museum, die bij de opening wordt onthuld. In Enschede hebben ruim 4.250 inwoners hun woning geïsoleerd met behulp van de isolatiebon. In totaal hebben ongeveer 7.300 huishoudens zich aangemeld voor de regeling. Volgens de gemeente levert dat jaarlijks een besparing op van zo'n 825.000 kubieke meter gas. Om meer inwoners te stimuleren hun woning te isoleren, zijn onlangs 2 informatiebijeenkomsten gehouden. Bezoekers kregen daar advies en konden in gesprek met isolatiebedrijven. En dan kijken we naar het weer in Twente. Vanmiddag hebben we nog te maken met een wisselend beeld. Er vallen van tijd tot tijd nog enkele buien, maar tussendoor krijgt de zon af en toe de ruimte. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 13 graden bij een matige zuidwestenwind. Aan het einde van de middag en vanavond neemt het buien gestaag af en klaart het op. Komende nacht blijft het droog en koelt het flink af, met lokaal temperaturen die zakken naar een graad of 4 tot 6. Morgen ziet het weerbeeld er een stuk vriendelijker uit. De maandag begint lokaal wat fris, maar het blijft de hele dag droog met een mooie afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. De wind zwakt af naar zwak tot matig uit het zuiden en met de maximale temperatuur van rond de 15 tot 16 graden wordt het een aangename herfstdag.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook

Offenbach met Miles Away hier bij de finale van je weekend. Ja, dit is wel heel knullig en zuur. Dan leer je uren voor een examen en dan moet je hem opnieuw maken door een fout van je docent. Ja, als je even terugdenkt aan vroeger dat je uren zat te leren voor een schoolexamen. Samenvattingen maken, begrippen stampen, nog eventjes tot laat door omdat je weer te laat begonnen bent. En dan kom je op school en dan ga je er gewoon voor. Maar als je op het Twickelcollege zit in Hengelo, je hebt deze week een examen Nederlands gemaakt, dan heb je wel eventjes pech zeg. Want ter voorbereiding had de docent een oefenexamen aan de leerlingen gegeven, ter voorbereiding. En op zich, dat is hartstikke fijn. Maar het ding is dus, het bleek dus het echte examen te zijn. Ja, tijdens de toets lag je als student natuurlijk helemaal kapot, want je weet alles. Maar ja, achteraf toch minder fijn, want hij moet opnieuw. Ja, dat is wel echt zuur zeg. Je hoort nu de Rolling Stones met Bad Luck.

Joyride van Roxette hier in de avond bij Twente FM. Ja, de herfstvakantie is in volle gang hier in Twente. En mocht jij nou spontaan nog eventjes weg willen gaan, heb ik de ultieme geldbespaartip voor jou. Straks hoor je meer, nu eerst Douwe Bob met Note to Self.

Vieren van Noah Kane. Ja, die is zeker begonnen en ook de herfstvakantie is begonnen. En mocht je nou nog spontaan een paar dagen weg willen gaan, dan heb ik de tip voor je. Want in Duitsland kun je geld besparen op wel iets heel opmerkelijks. Want ja, als je op vakantie gaat met je auto tegenwoordig, het is gewoon niet meer te betalen. Je gooit de tank vol, rijdt een paar honderd kilometer en voordat je er überhaupt bent, ben je alweer een hoop geld kwijt. Maar daar hebben ze dus in het Duitse Warnemünde, dat is een badplaats aan de Oostzee, iets op bedacht. Een hotel daar wil namelijk graag meer toeristen trekken en heeft daarom een wel heel bijzondere actie verzonnen. Want als je daar een paar nachten blijft slapen, dan betaalt het hotel gewoon je brandstofkosten. Ja, vanaf Enschede ongeveer 5 uurtjes rijden. Dus mocht je nog geen vakantieplannen hebben, gooi die tank vol. En voor één keer hoef je je gewoon niet druk te maken over de benzinekosten. Hoe lekker is dat? Je hoort nu Bagging van Madcon hier bij Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja,

0: hier zit hij dan.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Foodmeister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het lijkt erop dat Nederlandse klanten van TUI geen probleem hebben na een datalek van de reisorganisatie in België. Daar hebben klanten een appje gekregen dat niet van TUI komt. Daarin staan allerlei gegevens over een reis die ze hebben geboekt, met het verzoek die te bevestigen. Het appje is van een onbekend nummer. Er worden nieuwe aanvallen op het vliegveld van Riyadh in Saudi-Arabië gemeld. Een van de terminals is geraakt en er is brand ontstaan. Ook zou een projectiel zijn onderschept en vernietigd door luchtverdediging. Bij een aanval gisteren op de luchthaven vielen zeker 12 doden. Houthi-rebellen uit Jemen hadden al gewaarschuwd. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vandaag actie gevoerd in Amsterdam. Ongeveer 1000 mensen liepen mee in een mars. Eerder sloot een stille tocht zich al bij het protest aan. De politie hield 1 man aan voor het dragen van een beledigend spandoek. Ook is de organisatie aangesproken vanwege beledigende vlaggen. En in de Eredivisie heeft FC Groningen ruim gewonnen van Excelsior. Na rust liepen de Groningers uit en werd het 1-5. Eerder vandaag speelden ADO Den Haag en Telstar gelijk met 2-2. Won Cambuur met 0-1 van Zwolle. En ging FC Utrecht er thuis met een 3-1 winst vandoor tegen Willem II. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en een enkele bui. Vannacht is het helder en vrijwel droog met plaatselijk mist. Morgen begint fris, daarna is het droog en wordt het zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekendfinale.

Animal van Cat Eye hoorde je. En daarvoor de Doctor van Doobie Brothers. Het is 9:07. Goed dat je er nog bij bent. Laat via Twente FM even weten hoe je erbij zit. En vooral wat je wil horen. Dan ga ik kijken of ik dat voor je kan draaien. En straks komen Tears for Fears eraan met Chains. Maar nu eerst David Guetta en One Republic met I Don't Wanna Wait. Let's make tonight.

Ik was deze week een weekje in België. En dat rijden daar is echt vreselijk, hè? Moet straks even mijn frustratie kwijt. Nu eerst door je training season.

Aperture van Harry Styles hier in de avond bij Twente FM. Ja, dat de wegen slecht zijn in België, dat weten we. Maar dit wist ik niet. Afgelopen week was ik in België voor mijn werk dat ik naast de radio doe. In Antwerpen, om precies te zijn. En daarvoor moet ik best wat rijden. Maar wat een hel is dat in België. Echt vreselijk gewoon. Overal flitsers en trajectcontroles door woonwijken waar je maar 30 mag rijden. Wie bedenkt dat? En nergens staat ook duidelijk hoe hard je mag rijden. En ja, het was echt vreselijk. En heb je het nog niet eens over de kwaliteit van de wegen. Want ja, die zijn allemaal ook niet zo best. En ik ben een beetje bang dat ik allemaal boetes heb gepakt zonder dat ik het weet. En die hele week voor niks heb gewerkt. Ja, ik hoop het niet. We gaan erachter komen. En anders start ik gewoon een crowdfunding op twentefm.nl. Ik bedoel, daar help je me wel, toch?

0: Hengelo, 1971. Vrijheid, verzet en muziek van de 70's. Dan klinkt een schot in jongerencentrum Fashion. De hippiemoord die Hengelo nooit losliet. Beleef Jatti, een rauwe rockopera. Stap vanaf 14 oktober de 70's binnen op het KMS-terrein. Kijk op jatti.nl.
1: Kom ook naar Christmas World. De betoverende en sfeervolle kerstshow van Tuincentrum Borghuis. Beleef, geniet en laat je verrassen bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op nieuwsoutside.nl. Nieuwsoutside.nl.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bol.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. De provincie Overijssel opent maandag 12 oktober... de aanmelding voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2026. Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties kunnen tot en met 22 november worden voorgedragen voor hun inzet voor de samenleving. De provincie reikt de prijzen uit op 28 januari 2027... In totaal worden 6 prijzen uitgereikt. Aanmelden kan via de website van de provincie Overijssel. Het Hengeloze College maakt zich zorgen over de lage waterstanden in het Twentekanaal en de gevolgen voor bedrijven. Wethouder Maaike Warrink zei eerder deze week dat de situatie een risico vormt voor het ondernemersklimaat in de regio. Bij Sluis Eefde zijn sinds begin vorige maand maximaal 10 schuttingen per dag mogelijk, terwijl dat normaal 35 tot 40 keer gebeurt. Bedrijven wijken daardoor uit naar vrachtwagens, andere terminals of extra opslag en schepen moeten soms ver omvaren. De minister komt volgens Warrink eind dit jaar met een brief over mogelijke oplossingen voor de korte en langere termijn. En in Hengelo gaan de gemeente, de politie en wijkkracht nauwer samenwerken om problemen bij jongeren eerder te signaleren. Daarover hebben de 3 partijen een convenant ondertekend. Aan de triagetafel Vroeg Signalering Jeugd delen ze signalen om sneller te bepalen of hulp nodig is. Zo willen ze voorkomen dat problemen verergeren en jongeren mogelijk in de criminaliteit belanden. De aanpak maakt deel uit van een regionale samenwerking waaraan alle 14 Twentse gemeenten meedoen. En dan tenslotte het weer. Vanavond klaart het geleidelijk op, al blijft een enkele lokale bui niet helemaal uit. Het koelt vannacht af naar zo'n 8 tot 10 graden bij een rustige wind. Morgen start de dag met een mix van wolken en af en toe wat zon. Maar al snel nemen de bewolking en de kans op buien weer toe. Lokaal kan daar wat stevige regen tussen zitten. Met een matige westenwind wordt het 's middags maximaal 14 tot 16 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

All My Soul van Bruno Mars. De man die als vierjarig jongetje begon met muziek maken als imitator van Elvis Presley. Ja, echt waar. Grappig om te zien hoe zijn muziekstijl toch net even anders is geworden. Vrijdagavond was ik bij een concert van een opkomende Nederlandse artiest die naar mijn mening veel meer playtime moet krijgen op radio. Dus die hoor je straks. Nu eerst Chic met Le Freak.

Ja, internationaal niveau. Dat is echt de artiest die ik je nu ga laten horen als je het mij vraagt. Afgelopen vrijdag kreeg ik in de middag een appje of ik niet naar een concert wilde van Miga. Ja, dat is, diegene had kaartjes over. En wat ben ik blij dat ik ben gegaan. Het is echt bizar dat we hem nog niet de hele dag op de radio horen. Want die dag, die gaat gewoon komen. Hij heeft iets bijzonders. Ja, op zijn platen heeft hij al een grandioze stem die op een positieve manier door je hele lijf ingaat. Maar live is het eigenlijk nog veel vetter. En heel eerlijk, ik kan je hem nu niet live laten horen. Maar ik ga hem wel voor je draaien. Hij komt uit Zwolle, hij heet Miga. En dit is Taste of Heaven hier in de avond bij Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u

0: Kom.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft wordt om 9 uur weer hervat. Dat is eerder dan gedacht. Eerder gaf ProRail nog aan dat het treinverkeer er mogelijk tot 11 uur... of zelfs maandagochtend uit zou liggen. Er konden geen treinen rijden na een aangestoken brand bij een spoorbrug. Het herstellen daarvan ging sneller dan gedacht. In een huis in Barneveld is een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. Een aantal dozen stonden zelfs in een slaapkamer. Agenten kwamen het adres op het spoor na vernielingen aan een kunstgrasveld met zelfgemaakte vuurwerkbommen. De politie vermoedt dat er jonge jongens achter zitten en roept ouders op om met hun kinderen in gesprek te gaan. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. En de dierentuin in Engeland, waar gisteren een man overleed nadat hij zelf in een tijgerverblijf klom, blijft voorlopig dicht. Dat meldt de BBC. De dierentuin wil samen met de autoriteiten onderzoeken wat er precies is gebeurd. De tijger blijft in ieder geval leven. De politie roept mensen op om beelden van de aanval niet te delen. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt nog een enkele bui, verder opklaringen. Vannacht is het helder en vrijwel droog met 4 tot 11 graden. Morgen begint mistig, daarna droog en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst.

0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. De provincie Overijssel opent maandag 12 oktober... de aanmelding voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2026. Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties kunnen tot en met 22 november... worden voorgedragen voor hun inzet voor de samenleving. De provincie reikt de prijzen uit op 28 januari 2027... In totaal worden 6 prijzen uitgereikt. Aanmelden kan via de website van de provincie Overijssel. Het Hengeloze College maakt zich zorgen over de lage waterstanden in het Twentekanaal en de gevolgen voor bedrijven. Wethouder Maaike Warrink zei eerder deze week dat de situatie een risico vormt voor het ondernemersklimaat in de regio. Bij Sluis Eefde zijn sinds begin vorige maand maximaal 10 schuttingen per dag mogelijk, terwijl dat normaal 35 tot 40 keer gebeurt. Bedrijven wijken daardoor uit naar vrachtwagens, andere terminals of extra opslag en schepen moeten soms ver omvaren. De minister komt volgens Warrink eind dit jaar met een brief over mogelijke oplossingen voor de korte en langere termijn. En in Hengelo gaan de gemeente, de politie en wijkkracht nauwer samenwerken om problemen bij jongeren eerder te signaleren. Daarover hebben de drie partijen een convenant ondertekend. Aan de triagetafel Vroeg Signalering Jeugd delen ze signalen om sneller te bepalen of hulp nodig is. Zo willen ze voorkomen dat problemen verergeren en jongeren mogelijk in de criminaliteit belanden. De aanpak maakt deel uit van een regionale samenwerking waaraan alle 14 Twentse gemeenten meedoen. En dan tenslotte het weer. Vanavond klaart het geleidelijk op, al blijft een enkele lokale bui niet helemaal uit. Het koelt vannacht af naar zo'n 8 tot 10 graden bij een rustige wind. Morgen start de dag met een mix van wolken en af en toe wat zon. Maar al snel nemen de bewolking en de kans op buien weer toe. Lokaal kan daar wat stevige regen tussen zitten. Met een matige westenwind wordt het 's middags maximaal 14 tot 16 graden.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Man.

0: www.voetklachtenadviseur.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een verdacht object wat vanmiddag op het strand van Scheveningen is aangespoeld blijkt een stalen bal of oude boei te zijn. Omdat er eerder werd gedacht dat het mogelijk om een zeemijn ging, werd een deel van het strand afgezet en kwam de explosieve opruimingsdienst onderzoeken of het daadwerkelijk om een explosief ging. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. Volgens Zelensky gebeurde de aanval vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen bekend maakte. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. 2 uur eerder dan verwacht rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer lag al sinds gisterochtend stil nadat er een brand was aangestoken bij een spoorbrug. Tientallen kabels raakten daarbij beschadigd en moesten hersteld worden. Die werkzaamheden gingen dus iets sneller dan verwacht. En in een hertenkamp in het Zuid-Hollandse Maasland zijn 5 herten overleden. Vrijwilligers dachten eerst dat het door een virus kwam, maar uit onderzoek blijkt dat de herten gevoerd zijn met ongekookte rijst. Dat meldt Omroep West. Het hertenkamp roept de bezoekers dringend op om de dieren geen eten te geven. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en er valt nog een enkele bui. Vannacht is het helder en vrijwel droog met plaatselijk mist. Morgen begint fris met nog steeds kans op mist. Daarna is het droog met zon en wolken en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
9: Ja, die is huis nu echt af.
8: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
9: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
8: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. De provincie Overijssel opent maandag 12 oktober de aanmelding voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2026. Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties kunnen tot en met 22 november worden voorgedragen voor hun inzet voor de samenleving. De provincie reikt de prijzen uit op 28 januari 2027. In totaal worden 6 prijzen uitgereikt. Aanmelden kan via de website van de provincie Overijssel. Het Hengeloze College maakt zich zorgen over de lage waterstanden in het Twentekanaal en de gevolgen voor bedrijven. Wethouder Maaike Warrink zei eerder deze week dat de situatie een risico vormt voor het ondernemersklimaat in de regio. Bij Sluis Eefde zijn sinds begin vorige maand maximaal 10 schuttingen per dag mogelijk, terwijl dat normaal 35 tot 40 keer gebeurt. Bedrijven wijken daardoor uit naar vrachtwagens, andere terminals of extra opslag en schepen moeten soms ver omvaren. De minister komt volgens Warrink eind dit jaar met een brief over mogelijke oplossingen voor de korte en langere termijn. En in Hengelo gaan de gemeente, de politie en wijkkracht nauwer samenwerken om problemen bij jongeren eerder te signaleren. Daarover hebben de drie partijen een convenant ondertekend. Aan de triagetafel Vroeg Signalering Jeugd delen ze signalen om sneller te bepalen of hulp nodig is. Zo willen ze voorkomen dat problemen verergeren en jongeren mogelijk in de criminaliteit belanden. De aanpak maakt deel uit van een regionale samenwerking waaraan alle 14 Twentse gemeenten meedoen. En dan tenslotte het weer. Vanavond klaart het geleidelijk op, al blijft een enkele lokale bui niet helemaal uit. Het koelt vannacht af naar zo'n 8 tot 10 graden bij een rustige wind. Morgen start de dag met een mix van wolken en af en toe wat zon. Maar al snel nemen de bewolking en de kans op buien weer toe. Lokaal kan daar wat stevige regen tussen zitten. Met een matige westenwind wordt het 's middags maximaal 14 tot 16 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of

0: groenkoop.nl/luister.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Kikker.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goede nieuwheden.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM, nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in een documentaire over de oorlog in Gaza. In de film beweren tientallen militairen dat het leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood. Volgens Netanyahu geeft de documentaire, die op het filmfestival in Venetië nog een prijs won, een vals beeld dat Israël zwart maakt. Nadat de Amerikaanse president Trump bekendmaakte dat er een deal was tussen Rusland en Oekraïne en dat zij elkaars energievoorzieningen niet meer zouden aanvallen, heeft Rusland een energiecentrale in Kiev geraakt met drones. Dat zegt president Zelensky, die eerder al zei dat Trumps deal nieuws voor hem was. Poetin heeft nog niet gereageerd. De politie en explosieve opruimingsdienst hebben vanmiddag en vanavond urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Gevreesd werd dat het om een zeemijn ging. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het om een stalen bal of oude boei te gaan. En de politie heeft in Barneveld een enorme hoeveelheid vuurwerk gevonden, waarvan een deel zelfs in een slaapkamer lag. De politie kwam bij het adres uit na vernielingen aan een kunstgrasveld met zelfgemaakte vuurwerkbommen. Vermoedelijk waren die van jonge jongens. Agenten roepen ouders daarom op om met hun kinderen in gesprek te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. De rest van de avond verloopt grotendeels droog, maar er is ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden, met plaatselijk mist en in het noorden een bui. Morgen droog met zon en wolken en 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
1: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: op andymeister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Mijn naam is Peter-Jan Schoonen. De provincie Overijssel opent maandag 12 oktober... de aanmelding voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2026... Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties kunnen tot en met 22 november worden voorgedragen voor hun inzet voor de samenleving. De provincie reikt de prijzen uit op 28 januari 2027. In totaal worden 6 prijzen uitgereikt. Aanmelden kan via de website van de provincie Overijssel. Het Hengeloze College maakt zich zorgen over de lage waterstanden in het Twentekanaal en de gevolgen voor bedrijven. Wethouder Maaike Warrink zei eerder deze week dat de situatie een risico vormt voor het ondernemersklimaat in de regio. Bij Sluis Eefde zijn sinds begin vorige maand maximaal 10 schuttingen per dag mogelijk, terwijl dat normaal 35 tot 40 keer gebeurt. Bedrijven wijken daardoor uit naar vrachtwagens, andere terminals of extra opslag en schepen moeten soms ver omvaren. De minister komt volgens Warrink eind dit jaar met een brief over mogelijke oplossingen voor de korte en langere termijn. En in Hengelo gaan de gemeente, de politie en wijkkracht nauwer samenwerken om problemen bij jongeren eerder te signaleren. Daarover hebben de drie partijen een convenant ondertekend. Aan de triagetafel Vroeg Signalering Jeugd delen ze signalen om sneller te bepalen of hulp nodig is. Zo willen ze voorkomen dat problemen verergeren en jongeren mogelijk in de criminaliteit belanden. De aanpak maakt deel uit van een regionale samenwerking waaraan alle 14 Twentse gemeenten meedoen. En dan tenslotte het weer. Vanavond klaart het geleidelijk op, al blijft een enkele lokale bui niet helemaal uit. Het koelt vannacht af naar zo'n 8 tot 10 graden bij een rustige wind. Morgen start de dag met een mix van wolken en af en toe wat zon. Maar al snel nemen de bewolking en de kans op buien weer toe. Lokaal kan daar wat stevige regen tussen zitten. Met een matige westenwind wordt het 's middags maximaal 14 tot 16 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
7: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
6: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
7: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
6: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
7: De schaduwmakers uit het oosten.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Er komt een Israëlisch onderzoek naar tientallen anonieme militairen die in een documentaire beweren dat het Israëlische leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood in Gaza. Volgens president Netanyahu geeft de documentaire een vals beeld en maakt het Israël zwart. De film won op het filmfestival in Venetië nog een speciale prijs. In het Brabantse Dongen is vanavond voor een huis een onbekend voorwerp in brand gestoken. Dat meldt de regionale omroep. Buurtbewoners hoorden vlak daarvoor een harde knal en sloegen alarm. Het lijkt erop dat er een explosief is gebruikt, maar dat weet de politie nog niet zeker. Het vuur was snel geblust en niemand raakte gewond. In Algerije zijn eerder deze maand ruim 60 Marokkanen opgepakt. Volgens de Algerijnse veiligheidsdiensten stonden ze op het punt een sabotage te plegen. Ze zouden het land zijn binnengekomen via de bergen van Tunesië. Algerije en Marokko liggen al jaren overhoop, vooral over de westelijke Sahara. De grens is al bijna 30 jaar dicht. Nog veel onduidelijk over een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Er zou opnieuw iets zijn ingeslagen in de passagiersterminal, waarna brand ontstond en een aantal mensen gewond raakten. Bij een eerdere aanval op het vliegveld, gisteren, kwamen 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. En dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond grotendeels droog met opklaringen, maar ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden en plaatselijk ontstaat mist. Morgen begint fris, daarna droog met zon en wolken en rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.
11: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geloof je me niet? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Benema. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze binnen een dag 4 aanvallen hebben uitgevoerd op Saoedi-Arabië. Ze gebruikten daarvoor raketten en drones. Doelwit waren de vliegvelden van Riyadh en Dammam en een gas- en olieinstallatie. Op het vliegveld van Riyadh vielen opnieuw gewonden na de dodelijke aanval van gisteren. Het verdachte voorwerp op het strand van Scheveningen is geen oude zeemijn, maar een stalen bal. Vanmiddag spoelde het aan, een deel van het strand werd toen afgezet. De explosieve dienst van Defensie kwam kijken omdat het een bom had kunnen zijn. Volgens de politie is het mogelijk een oude boei. Premier Netanyahu laat een onderzoek doen naar de klokkenluiders die aan het woord komen in de documentaire NASA. In die film zeggen Israëlische soldaten dat Israël in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. Netanyahu vindt de film vals en misleidend. De documentaire won de grote juryprijs op het filmfestival van Venetië. Shawarma, friet, salade en een colaatje. Een gevangene in Den Bosch kreeg vanavond bijna een maaltijd bezorgd. Dat meldt Omroep Brabant. De familie had het voor hem besteld. Volgens de politie zag het er erg lekker uit, maar het mag niet. Het eten is volgens protocol weggegooid. En dan het weer van Weer Online. De nacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, maar hier en daar nog kans op een kleine bui. Bij weinig wind koelt het vannacht af naar 6 graden in het binnenland en 10 graden aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Frisco. It ain't no country club either.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.

0: perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding, zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM, nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De Saoedische en Iraanse ministers van Buitenlandse Zaken hebben gepraat over de spanningen in de regio. Het is hun eerste contact sinds de Houthis uit Jemen grote aanvallen uitvoeren op Saoedi-Arabië. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh vielen zaterdag 13 doden. Iran wil helpen het gesprek tussen de twee landen op gang te brengen. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan Nederlandse technologiebedrijven soms minder produceren. Ook stellen ze investeringen en het aannemen van nieuw personeel uit. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwacht problemen met leveringen als de onrust aanhoudt. De brancheorganisatie vraagt het kabinet om hulp. Algerije zegt dat er ruim 60 opgepakte Marokkanen onderdeel zijn van een crimineel netwerk. In een verklaring van de Algerijnse Veiligheidsdienst staat dat de Marokkanen bezig waren met een sabotage. Maar wat ze precies van plan waren, vertelt de dienst niet. De twee landen ruzien al jaren over de westelijke Sahara. En de nieuwe film van Tom Cruise dreigt volgens vakblad Variety de grootste flop aller tijden te worden. Digger gaat over een Amerikaanse oliemagnaat die een natuurramp veroorzaakt. Hij bracht in de eerste week wereldwijd maar $20 miljoen op. Volgens het blad verliest Warner Bros. Er daardoor bijna $250 miljoen mee. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het grotendeels helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Het koelt af naar 4 tot 7 graden in het binnenland en 8 tot 11 graden aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.